En het is opnieuw bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Maximaal tot 21 graden. Vrijdag wordt er regen voorspeld en in het weekend wordt het ook een stuk frisser. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

terwijl ze eigenlijk gewoon soms kritische vragen stelden. Het is licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Minima rond 11 graden. De dag begint met wat ochtendgrijs. Daarna krijgen we opklaringen met zon en wolken. En het wordt opnieuw zacht voor de tijd van het jaar met maximaal tot 21 graden. Vrijdag krijgen we regen. In het weekend wordt het ook nog een stuk frisser. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Kleine Family.

0: Radio Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar een vechtpartij aan de schoolpoort van een middelbare school in Mazeik. Die vechtpartij vond gisteren plaats en er gaan beelden van rond op sociale media. Daarop is te zien hoe 4 jongeren een andere jongere hardhandig aanpakken. De politie onderzoekt de beelden, maar de daders zijn nog niet geïdentificeerd. Het zouden geen leerlingen zijn van de school. De Brusselse procureur-generaal Frederik van Leeuw heeft felle kritiek geuit op de aanstelling van een regionale Brusselse drugscommissaris. Die positie is overbodig, vindt de procureur, omdat er al een nationaal drugscommissariaat werd opgericht. Niet efficiënt en het geld zou op een betere manier kunnen worden besteed, vindt van Leeuw. De invoering van zo'n Brusselse drugscommissaris stond in de beleidsverklaring van de Brusselse regering. Die drugscommissaris moet zorgen voor de coördinatie tussen de gemeentes, politiezones en federale autoriteiten. De aanwervingsprocedure loopt op dit moment en nog voor het einde van dit jaar zou de drugscommissaris in functie moeten zijn. Vanaf vandaag geldt er een totaalverbod op alcoholconsumptie in alle Duitse stations van spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn. Op die manier wil Deutsche Bahn de netheid en ook de veiligheid in de stations verbeteren. In 40 grotere stations was er al zo'n verbod en dat werd positief geëvalueerd. En ook 8 op de 10 reizigers is te vinden voor het verbod. Horecazaken in de stations mogen wel nog alcohol schenken. En als je ongeopende flessen alcohol bij je hebt in het station, mag je er ook nog mee rondlopen in het station. Er is gisteren ook gevoetbald in de Champions League, de tweede speeldag in de groepsfase. Er werd opnieuw vlot gescoord, dat is het minste wat je kan zeggen. De topper tussen Manchester City en de winnaar van vorig jaar Paris Saint-Germain eindigde op 2-4. Linz-Liverpool was 3-6. Real Madrid boog een 3-1 achterstand om in 3-4 winst bij AS Rome. En dan was er ook nog Aston Villa, Fenerbahce 6-0 daar. In totaal werden er op die tweede speeldag, dinsdag en woensdag samen, 78 doelpunten gemaakt. Dat is een record in de Champions League. Het is licht bewolkt. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Minima rond 11 graden de komende uren. De dag begint straks met wat ochtendgrijs. Daarna krijgen we opklaringen, zon en wolken dus. En het wordt opnieuw zacht, maximaal tot 21 graden. Vrijdag krijgen we regen en in het weekend wordt het een heel stuk frisser. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Noord-Korea heeft nieuwe rakettesten uitgevoerd. Deze keer met testlanceringen van twee soorten kruisraketten vanaf onderzeeërs. Het nieuws werd vannacht bekendgemaakt door het Noord-Koreaanse staatspersbureau. De raketten werden afgevuurd in de richting van de Japanse zee. Eerder deze maand heeft Noord-Korea ook al rakettesten met ballistische raketten uitgevoerd. Het bedrijf Brahma AI van Vlaming Joop Platen heeft de Technology and Engineering Emmy Award gewonnen voor op AI gebaseerde visual effects. Met de technologie van het bedrijf kunnen acteurs in films bijvoorbeeld tientallen jaren jonger gemaakt worden of een andere taal spreken, terwijl hun stem- en gezichtsuitdrukkingen toch hetzelfde blijven, zegt Joop Platen.
1: Dat betekent dus dat wij het gezicht of de leeftijd van een acteur kunnen veranderen, maar de acteerprestatie blijft volledig intact. Zijn blik, zijn emoties, zijn timing. Bijvoorbeeld Tom Hanks die in een film wil acteren als 20 of 25-jarige. Een acteur die overleden is, terugbrengen in een sequel of in een nieuwe film. Zulke toepassing.
0: Er is gisteravond gevoetbald in de Champions League. De tweede speeldag in de groepsfase was het. En er werd erg veel gescoord gisteravond. De topper tussen Manchester City en de winnaar van vorig jaar, Paris Saint-Germain, eindigde op 2-4. Linz Liverpool was 3-6. Real Madrid boog een 3-1 achterstand om in 3-4 winst op het veld van AS Roma. En dan was er ook nog Aston Villa Fenerbahce. Daar werd het 6-0. In totaal werden er op de tweede speeldag, dinsdag en woensdag samen, 78 doelpunten gemaakt. Dat is een record in de Champions League. Het is licht bewolkt. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Minima rond 11 graden de komende uren. Straks begint de dag met ochtendgrijs. Daarna krijgen we opklaringen, zon en wolken afwisselend. En het wordt opnieuw zacht met maximaal tot 21 graden. Vrijdag krijgen we regen en in het weekend wordt het een heel pak frisser. Ik wens je nog een fijne nacht of een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Als Marine Le Pen volgend jaar tot president van Frankrijk wordt verkozen, dan wil ze de financiële steun van haar land aan Oekraïne na 6 maanden stopzetten. Dat heeft ze gezegd in Ter Zake. Le Pen is voor het radicaal rechtse Rassemblement National volgend jaar in principe kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Frankrijk kan dit niet langer betalen, zegt Le Pen.
1: À partir de mon élection, durant 6 mois, nous maintiendrions les aides qui sont actuellement le cas, mais que après, nous cesserions l'aide financière à l'Ukraine, car nous n'avons plus les moyens de le faire.
0: De Oekraïense president Zelensky komt vandaag naar Brussel. Daar beginnen de Europese leiders aan een 2-daagse Europese top. Op de agenda staat onder meer de financiering van Oekraïne. Vazou van Quickenborne van oppositiepartij Anders is tevreden dat premier Bart De Wever de BTW-hervorming voorlopig uit de begrotingsonderhandelingen haalt. Gisteravond lanceerde de premier een nieuw voorstel om uit de impasse te geraken. Er zou enkel een begroting voor volgend jaar opgesteld worden en de BTW-hervorming wordt dus voorlopig geschrapt. Het was die maatregel en het veto van de MR daarover dat zorgde voor een totale blokkage van de onderhandelingen. De Vlaamse liberalen zijn alvast tevreden. Vrede, zegt Van Quickenborne in Ter Zake.
2: We waren verenigd in ons verzet. Boucher bij de MR, wij bij Anders tegen hoge belastingen, tegen die hoge BTW. Dat werd verkocht als zogezegd een BTW-hervorming. Maar kwam erop neer dat men eigenlijk alle producten duurder zou maken, van 21% naar 22%. Dus op zich is dat een goede zaak. Alleen vrees ik dat in de plaats van die BTW-verhoging, dat er nu taksen gaan komen op de zelfstandigen en ondernemers.
0: De coalitiepartners hebben nog niet gereageerd op het voorstel van De Wever. Supermarktketen Albert Heijn heeft gisteravond in Nederland zijn computersystemen weer opgestart. Dat betekent dat na de cyberaanval van begin van de week ook de verdeelcentra weer hun werk kunnen doen. Door het probleem ontstonden in heel veel filialen lege rekken. Alles werkt nog niet op volle kracht. Het kan nog enkele dagen duren voor alles weer optimaal gaat en alle lege schappen zijn weggewerkt. Noord-Korea heeft nieuwe rakettesten uitgevoerd. Deze keer met testlanceringen van 2 soorten kruisraketten vanaf onderzeeërs. Het nieuws werd vannacht bekendgemaakt door het Noord-Koreaanse staatspersbureau. De raketten werden afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Eerder deze maand heeft Noord-Korea ook al rakettesten met ballistische raketten uitgevoerd. Het weer dan. De dag begint met wat ochtendgrijs, maar daarna krijgen we opklaringen met zon en wolken. En opnieuw zeer zacht tot 21 graden. Voor morgen wordt er regen voorspeld en in het weekend wordt het een stuk frisser. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vlaamse gezinnen betalen tot €900 meer voor gas en tot €300 voor elektriciteit sinds de start van het conflict tussen de VS en Iran eind februari. Onze redactie onderzocht bijna alle bestaande gas- en elektriciteitscontracten en stelde vast dat vooral gas flink duurder is geworden, tot 85%. We betalen ook meer voor stroom, maar toch zijn er nog elektriciteitscontracten die amper stegen of zelfs wat daalden. En dat heeft alles te maken met de zonne-energie die de voorbije maanden de stroomprijs heeft gedrukt. Op vrtnieuws.be, onze website, kan je opzoeken hoeveel duurder je contract geworden is en welke contracten goedkoper of duurder zijn. Oppositiepartij Anders is tevreden dat premier Bart De Wever de BTW-hervorming voorlopig uit de begrotingsonderhandelingen haalt. Om uit de impasse te geraken stelt de premier namelijk voor om alleen een begroting voor volgend jaar op te stellen en een hervorming van de BTW voorlopig te schrappen. Het was het veto van de MR daartegen dat de onderhandelingen volledig blokkeerde. En ook de Vlaamse liberalen zijn nu tevreden, zei Vincent van

0: begint een Europese top die 2 dagen zal duren. Op de agenda staat onder meer de financiering van Oekraïne. En in de Champions League voetbal zijn gisteravond opvallend veel doelpunten gemaakt. Paris Saint-Germain won de topper bij Manchester City met 2-4. Real Madrid boog met Thibaut Courtois in doel een 3-1 achterstand om in een 3-4 overwinning bij AS Roma. En Fenerbahce, de ploeg van invaller Romelu Lukaku, verloor zwaar met 6-0 bij Aston Villa. PSG voert voorlopig de stand aan. Club Brugge staat na zijn overwinning bij Inter Milaan op de 16e plaats. Het weer, vaak zonnig, soms wolkenvelden en zeer zacht tot 21 graden. Morgen meer wolken en geleidelijk ook regen. Vanaf zaterdag gevoelig frisser. We halen dan nog hooguit 14 graden met af en toe buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: So what are you doing back?
2: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
1: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

0: Het is 7 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De oorlog in het Midden-Oosten heeft zo goed als alle gascontracten fors duurder gemaakt. Ook de Europese leiders buigen zich straks in Brussel over de hoge energieprijzen. En Oekraïne gaat opnieuw Russische raffinaderijen aanvallen. Vlaamse gezinnen betalen tot €900 meer voor hun gas en tot €300 voor elektriciteit sinds eind februari het conflict begon tussen de VS en Iran. Onze redactie onderzocht bijna alle bestaande gas- en elektriciteitscontracten en stelde vast dat vooral gas duurder werd. Luc Pauwels.
1: Met gas gaat het helemaal de verkeerde kant uit. Je ziet daar energiecontracten die tot 85% duurder zijn geworden sinds maart. Waar een gemiddeld Vlaams huishouden nu €900 per jaar meer zal betalen voor zijn gas dan pakweg 8 maanden geleden. Ook bij elektriciteit zie je dat de contracten onder druk staan. €300 erbij op jaarbasis tot 25% duurder. Maar je ziet anderzijds wel contracten die amper stijgen. En dat heeft volgens de aanbieders alles te maken met de zonne-energie die de afgelopen maanden de stroomprijzen enorm onder controle heeft kunnen houden. Maar die zonne-energie neemt nu in kracht af. En je ziet dat ook aan onze elektriciteitscontracten. Die zijn de voorbije maand veel scherper gestegen dan de gascontracten. Je kan overigens je contract op onze website perfect gaan opzoeken en bekijken, zien hoeveel duurder is het geworden en waar het staat in de ranking van de goedkopere of duurdere contracten.
0: En die hoge energieprijzen staan ook op de agenda van de Europese top die straks in Brussel begint. Er wordt ook voort onderhandeld over de nieuwe meerjarenbegroting van de Unie. Heidi van Rompuy.
2: Raadsvoorzitter Antonio Costa hoopt nog altijd tegen het einde van het jaar een akkoord te sluiten over de nieuwe Europese meerjarenbegroting, maar dat lijkt een steeds moeilijkere opdracht te worden. Er ligt sinds dit weekend wel een nieuw compromisvoorstel op tafel. De totale pot van de begroting is daarin een stuk lager dan eerst voorzien, maar verschillende landen zoals België vinden dat de eigen bijdrage van de lidstaten nog altijd te sterk stijgt. En dus belooft het opnieuw een zware discussie te worden. En dan is er nog de rest van de propvolle agenda op deze top, de hoge energieprijzen en de concurrentie uit China. De Europese Commissie sloot net nog een deal met China dat het minder hybride wagens zal uitvoeren naar de EU. Maar voor veel lidstaten is dat absoluut nog niet genoeg. En dan is er ook nog de discussie over de financiering van Oekraïne. Meer en meer lidstaten leggen de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel opnieuw op tafel. En dus gaan alle ogen opnieuw naar onze premier Bart De Wever.
0: En Oekraïne meldt intussen dat het opnieuw Russische raffinaderijen gaat aanvallen. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Eerder had de Amerikaanse president Trump hem opgedragen om daarmee te stoppen, omdat die aanvallen de dieselprijs de hoogte injagen. Jens Frans, waarom gaat Oekraïne nu toch door?
3: Wel, omdat Rusland ook Oekraïnse energieinfrastructuur maar blijft aanvallen. En dus zegt Oekraïne nu dat het opnieuw ook Russische raffinaderijen weer gaat aanvallen. Dat betekent inderdaad dus dat die dieselprijs voorlopig hoog zal blijven. En dat is dan weer slecht nieuws voor de Amerikaanse president Trump, want die staat binnen 3 weken voor verkiezingen.
0: Ja, in Oekraïne zei de afgelopen dagen dat er problemen waren met het afslaan van Russische aanvallen, omdat er problemen waren met de Amerikaanse satellieten van Starlink. Is dat intussen opgelost?
3: Maar dat is niet volledig duidelijk. Volgens Elon Musk, de eigenaar van dat satellietsysteem, is niet hij, maar de Amerikaanse minister van Defensie, het ministerie van Defensie, verantwoordelijk voor de beperkte Oekraïnse toegang. En die beperkte toegang die zorgt ervoor dat de Oekraïnse luchtverdediging minder effectief is. Maar voor de aanvallen op Rusland is Oekraïne niet afhankelijk van het satellietsysteem.
0: Dankjewel, Jens. En als Marine Le Pen volgend jaar president van Frankrijk wordt, dan wil ze de financiële steun van Frankrijk aan Oekraïne na 6 maanden stopzetten. Dat heeft ze gezegd in Ter Zake. Le Pen is voor het radicaal rechtse Rassemblement National volgend jaar in principe de kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Maar Frankrijk kan die steun aan Oekraïne niet langer betalen, zegt Le Pen.
4: À partir de mon élection, durant 6 mois, nous maintiendrions les aides qui sont actuellement le cas, mais que après, nous cesserions l'aide financière à l'Ukraine, car nous n'avons plus les moyens de le faire.
0: 7 op de 10 mensen die al jarenlang maagzuurremmers gebruiken, kunnen daar volledig mee stoppen. Dat blijkt uit een studie van het UZ Leuven. Er worden in ons land veel meer maagzuurremmers voorgeschreven dan in andere Europese landen. En de studie toont nu aan welke methode het meest efficiënt is om die medicatie af te bouwen. Maagdarmspecialist Jan Tak van het UZ Leuven.
5: stop de zuurremmer, herstart hem op het moment dat je klachten krijgt. Als de klachten terug weg zijn, stop hem terug. Doe dat gedurende een maand en probeer dan volledig te stoppen. Daarmee is, als we op het einde van het jaar van opvolging kijken, is meer dan 66% gestopt.
0: Minister van Volksgezondheid Van den Broeke probeert het gebruik van maagzuurremmers in ons land allang te verminderen. Dat zou ook een besparing betekenen voor de gezondheidszorg. Sport in de Champions League voetbal is gisteravond opvallend veel gescoord. Paris Saint-Germain won de topper bij Manchester City met 2-4. Real Madrid boog bij AS Roma een 3-1 stand achterstand om in een 3-4 winst. Courtois stond in doel bij Real. Fenerbahce verloor zwaar met 6-0 bij Aston Villa. Lukaku viel na 70 minuten in bij Fenerbahce, maar toen was het al 4-0. En er vielen op deze tweede speeldag in totaal 78 doelpunten, een record in de Champions League. PSG voert voorlopig de stand aan. Club Brugge staat na zijn overwinning bij Inter Milaan op de 16e plaats. Het weer, vaak zonnig, soms wolkenvelden en zeer zacht tot 21 graden. Morgen meer wolken en geleidelijk ook regen. Vanaf zaterdag wordt het gevoelig frisser. We halen dan nog hooguit 14 graden met af en toe buien. We begonnen met de hoge energieprijzen. Volgens onderzoek van onze redactie is vooral gas veel duurder geworden sinds de oorlog tegen Iran begon eind februari. Alle resultaten en de evolutie van jouw contract vind je op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De oorlog in het Midden-Oosten heeft zo goed als alle gascontracten fors duurder gemaakt. Ook de Europese leiders buigen zich straks in Brussel over de hoge energieprijzen. En Oekraïne gaat opnieuw Russische olieraffinaderijen aanvallen. Vlaamse gezinnen betalen tot €900 meer voor hun gas en tot €300 voor elektriciteit sinds de start van het conflict tussen de VS en Iran eind februari. Onze redactie onderzocht bijna alle bestaande gas- en elektriciteitscontracten en stelde vast dat vooral gas duurder wordt. Luc Pauls.
1: Met gas gaat het helemaal de verkeerde kant uit. Je ziet daar energiecontracten die tot 85% duurder zijn geworden sinds maart. Waar een gemiddeld Vlaams huishouden nu €900 per jaar meer zal betalen voor zijn gas dan pakweg 8 maanden geleden. Ook bij elektriciteit zie je dat de contracten onder druk staan. €300 erbij op jaarbasis tot 25% duurder. Maar je ziet anderzijds wel contracten die amper stijgen. En dat heeft volgens de aanbieder alles te maken met de zonne-energie die de afgelopen maanden de stroomprijzen enorm onder controle heeft kunnen houden. Maar die zonne-energie neemt nu in kracht af en je ziet dat ook aan onze elektriciteitscontracten. Die zijn de voorbije maand veel scherper gestegen dan de gascontracten. Je kan overigens je contract op onze website perfect gaan opzoeken en bekijken, zien hoeveel duurder is het geworden en waar het staat in de ranking van de goedkopere of duurdere contracten.
0: En de hoge energieprijzen staan ook op de agenda van de Europese top die straks in Brussel begint. Daar wordt ook voort onderhandeld over de nieuwe meerjarenbegroting van de Unie. Heidi van Rompuy.
2: Raadsvoorzitter Antonio Costa hoopt nog altijd tegen het einde van het jaar een akkoord te sluiten over de nieuwe Europese meerjarenbegroting, maar dat lijkt een steeds moeilijkere opdracht te worden. Er ligt sinds dit weekend wel een nieuw compromisvoorstel op tafel. De totale pot van de begroting is daarin een stuk lager dan eerst voorzien, maar verschillende landen zoals België vinden dat de eigen bijdrage van de lidstaten nog altijd te sterk stijgt. En dus belooft het opnieuw een zware discussie te worden. En dan is er nog de rest van de propvolle agenda op deze top. De hoge energieprijzen en de concurrentie uit China. De Europese Commissie sloot net nog een deal met China dat het minder hybride wagens zal uitvoeren naar de EU. Maar voor veel lidstaten is dat absoluut nog niet genoeg. En dan is er ook nog de discussie over de financiering van Oekraïne. Meer en meer lidstaten leggen de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel opnieuw op tafel. En dus gaan alle ogen opnieuw naar onze premier Bart De Wever.
0: En de Oekraïnse president Zelensky zal de Europese top bijwonen. Zelensky heeft al laten weten intussen dat Oekraïne opnieuw Russische raffinaderijen gaat aanvallen. De Amerikaanse president Trump had hem opgedragen om daarmee te stoppen, omdat het de dieselprijs de hoogte injaagt. Maar Jens Franse, Zelensky gaat er dus opnieuw mee door.
3: Ja, hij gaat ermee door omdat ook Rusland die Oekraïnse energieinfrastructuur maar blijft aanvallen. En dus zegt Oekraïne nu, dan gaan wij ook de Russische raffinaderijen weer aanvallen. En dat betekent inderdaad alvast dat de dieselprijs voorlopig hoog zal blijven. En dat is dan weer slecht nieuws voor de Amerikaanse president Trump, want die staat binnen 3 weken voor verkiezingen.
0: Ja, Oekraïne had de voorbije dagen ook problemen met het gebruik van de Amerikaanse satellieten van Starlink. Is dat intussen opgelost?
3: Dat is niet volledig duidelijk. Volgens Elon Musk, de eigenaar van die satellietsysteem, is niet hij, maar het Amerikaanse ministerie van Defensie verantwoordelijk voor die beperkte Oekraïnse toegang. Die beperkte toegang zorgt ervoor dat de Oekraïnse luchtverdediging minder effectief is. Maar voor de aanvallen op Rusland is Oekraïne niet afhankelijk van het satellietsysteem.
0: Dankjewel, Jens. Als Marine Le Pen volgend jaar president van Frankrijk wordt, dan wil ze de financiële steun van Frankrijk aan Oekraïne na 6 maanden stopzetten. Dat heeft ze gezegd in Ter Zake. Le Pen is voor het radicaal-rechtse Rassemblement National volgend jaar in principe de kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Frankrijk kan die steun aan Oekraïne niet langer betalen, zegt ze.
4: À partir de mon élection, durant 6 mois, nous maintiendrions les aides qui sont actuellement le cap, mais que après, nous cesserions l'aide.

is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Justitie Annelies Verlinde erkent dat de toestand in veel gevangenissen in ons land erbarmelijk is, maar zegt ook dat er al

0: veel maatregelen genomen zijn. Ze reageert op de Pano-uitzending van gisteravond met schrijnende taferelen uit de gevangenis van Mechelen. Daar zitten bijna dubbel zoveel gevangenen als er plaats is. De helft van de gevangenen is ook drugsverslaafd en er is een groot probleem van veiligheid en personeelsbezetting. Verlinde wijst op de sterke toename van het aantal gevangenen in ons land.
1: Sinds 2020 zijn er meer dan 3000 gedetineerden bijgekomen. Als je dat vergelijkt, dat zijn ongeveer de capaciteit van 7 gevangenissen. Ja. In euro's omgezet is dat 1,5 miljard euro. Mm-hmm. Dat is een gigantische problematiek. De oorzaken daarvan zijn uiteraard divers. Onder meer de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Maar dat moeten we dus aanpakken op korte termijn. We hebben maatregelen genomen, maar ook op lange termijn moeten we hieraan werken.
0: Verlinde zegt ook dat ze inzet op het terugsturen van mensen zonder wettig verblijfsrecht naar hun land van herkomst. Zowat 1/3 van de gedetineerden in ons land heeft geen verblijfsrecht. In Brussel beginnen de Europese leiders vandaag aan een 2-daagse Europese top. Ze zullen er onder meer praten over wat de Europese Unie kan doen tegen de hoge energieprijzen. En er wordt ook onderhandeld over de nieuwe begroting van de Europese Unie. Heidi van Rompuy.
2: Onze premier Bart De Wever worstelt nog altijd met zijn eigen begroting, maar straks mag hij zich hier op de Europese top ook opmaken voor een stevige begrotingsdiscussie. Het doel was dat er tegen het einde van dit jaar een akkoord zou zijn over een nieuwe Europese begroting voor 7 jaar, maar alles zit voorlopig nog helemaal vast. Een aantal landen zoals België vindt dat de eigen bijdragen van de lidstaten nog te hoog zijn in wat er nu op tafel ligt. En ook de rest van de agenda op deze Europese top belooft pittig te worden. Er wordt gepraat over de hoge energieprijzen, over de moordende concurrentie uit China en over waar de EU nog geld kan vinden om Oekraïne te steunen. Meer en meer lidstaten leggen daarvoor de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel opnieuw op tafel, maar ons land blijft dat nog altijd afhouden.
0: De Oekraïnse president Zelensky zal overigens de top bijwonen. Supermarktketen Albert Heijn heeft in Nederland zijn computersystemen weer kunnen opstarten. Na de cyberaanval van afgelopen weekend kunnen ook de verdeelcentra weer hun werk doen. Door het computerprobleem raakte in veel winkels rekken leeg en het kan nog enkele dagen duren voor alles weer is aangevuld. In de Turkse stad Istanbul zijn zeker 2 doden gevallen bij zware overstromingen. Ook wijken waar veel toeristen verblijven zijn zwaar getroffen. De overstromingen worden veroorzaakt door aanhoudende stortregens. Ook de komende dagen wordt in het westen van Turkije nog veel regen verwacht. Hier is het vaak zonnig met soms wolkenvelden en zeer zacht tot 21 graden. Morgen meer wolken en geleidelijk ook wat regen. Vanaf zaterdag gevoelig frisser, nog hooguit 14 graden met af en toe nog een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vakbonden blokkeren ook vanmorgen de vestigingen van het Britse farmabedrijf GSK in Rixensaar en Waver in Waals-Brabant. De vakbonden zetten er gisteren stakersposten op nadat het bedrijf had aangekondigd dat 1217 jobs zouden verdwijnen. Straks komen de vakbonden samen om volgende stappen te bepalen. Rond deze tijd start in Brussel een Europese top. De Europese leiders gaan het hebben over enkele belangrijke dossiers, zoals de hoge energieprijzen en de concurrentie met China. Maar er wordt ook voortonderhandeld over de Europese meerjarenbegroting. De hoop is om die begroting rond te krijgen tegen het einde van het jaar. Wat nu op tafel ligt, volstaat niet voor de Nederlandse premier Rob Jetten.
1: We hebben de komende weken en maanden nog heel veel van dit soort toppen in de agenda staan. En ik zal pas ja zeggen als het ook voor Nederland goed genoeg is. Er is zoveel aan de hand in de wereld dat je ook wil dat er op een gegeven moment een deal ligt. Maar die deal moet wel echt goed genoeg zijn. En het voorstel wat nu op tafel ligt is staat nog bij lange na niet.
0: Ook de Oekraïnse premier Zelensky zal later op de top aansluiten bij de gesprekken. Hij hoopt meer financiële steun te kunnen krijgen van de Europese Unie. Marine Le Pen, die volgend jaar in Frankrijk kandidaat-president is, waarschuwde gisteren nog dat als zij de verkiezingen wint, de geldstroom naar Oekraïne na een half jaar zal ophouden. Die Franse steun is nogthans heel belangrijk, zegt journalist Chris Colijn in Kiev.
2: Sinds het begin van Donald Trumps tweede termijn zijn de Verenigde Staten een steeds kleinere rol gaan spelen, financieel en militair gezien. En daarmee is Oekraïne steeds meer afhankelijk geworden van Europa. Nou, als Frankrijk, dat is toch een van de voortrekkers binnen Europa op dit moment, als zij zeggen wij doen niet mee, dan heeft dat echt wel impact. Macron is op dit moment toch een van de grote bondgenoten binnen Europa. En als Frankrijk dus wegstapt, ja, dan zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over als de grote bondgenoten van Oekraïne.
0: In Rusland is intussen opnieuw een grote olieraffinaderij getroffen door een Oekraïense drone. Dat zegt de regionale gouverneur. Ook een opslagplaats bij de stad is getroffen. De aanvallen vonden plaats op zo'n 150 kilometer ten zuidwesten van Moskou. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder aan dat beide landen het eens waren om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Als er al een akkoord zou geweest zijn, dan houdt het dus niet stand. En in Peshawar in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 27 kinderen en een leraar omgekomen toen het dak van hun school instortte. 6 gewonden zijn er ook erg aan toe. Wat het dak heeft toen instorten is nog niet duidelijk, maar in Pakistan gebeuren instortingen wel vaker door een gebrek aan controle op bouwwerven en door het gebruik van minderwaardige bouwmaterialen.

is 11 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 van de 972 banen schrappen in Antwerpen. Dat is ruim een kwart dus, meldt het bedrijf zelf. Covestro wil zijn Antwerpse site reorganiseren omdat er wereldwijd een overcapaciteit is. In overeenstemming met de wet Renault start het bedrijf vandaag nog de informatie- en consultatiefase op met de sociale partners. Paus Leo XIV heeft opnieuw een goede nacht gehad in het ziekenhuis na een operatie waarbij een kwaadaardig gezwel is verwijderd uit zijn rechterlong. Dat meldt het Vaticaan. De paus herstelt goed en heeft gisteren zelfs een mis opgedragen in het ziekenhuis. De artsen voeren nog bijkomende onderzoeken uit om eventuele uitzaaiingen op te sporen. Op basis daarvan wordt bekeken welke behandeling de paus nog zal krijgen. Oekraïne zegt dat het opnieuw volledig gebruik kan maken van het Amerikaanse militaire satellietennetwerk Starshield. De voorbije dagen was de toegang tot Starshield beperkt, waardoor Oekraïne zich moeilijker kon verdedigen tegen Russische drone- en raketaanvallen. Oekraïne heeft de voorbije nacht opnieuw een Russische raffinaderij aangevallen op zo'n 150 kilometer van Moskou. Sport, onze landgenoot Milan Vreetij heeft in China de derde en langste etappe gewonnen in de wielerronde van Guangxi, de laatste World Tour koers van het seizoen. Vreetij was de snelste in een massaspurt voor de Nederlander Paul Bijsterbos, die de nieuwe leider is. Voor Vreetij is het ook zijn eerste overwinning op World Tour niveau. Het weer vaak zonnig, soms wolken en zeer zacht tot 21 graden. Morgen meer wolken en geleidelijk ook regen. Vanaf zaterdag wordt het gevoelig frisser en halen we nog hooguit 14 graden met af en toe een bui.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Europese leiders praten in Brussel over volgehouden steun aan Oekraïne. Het chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen in Antwerpen. En ook in Vlaanderen zijn nu 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus. De Europese Unie moet laten zien dat het nog altijd de trouwste bondgenoot is van Oekraïne, nu de relatie met de VS onder druk staat. Dat hebben verschillende Europese leiders gezegd bij de start van de top in Brussel. De leiders zitten vandaag en morgen samen om te praten over de financiering voor Oekraïne, maar ook over de eigen Europese begroting. Heidi van Rompuy.
1: Eigenlijk is de Oekraïnse president Zelensky pas morgen te gast hier op de top, maar hij beheerst nu al het gesprek. Oekraïne dreigt volgend jaar zonder geld te vallen en dus moet er een oplossing komen, zegt de Letse premier.
2: Come on, supporting Ukraine is still money. It is one beer less for one European a year. We can afford that.
1: Volgens de Nederlandse premier

0: Moet de EU opnieuw durven kijken naar de geblokkeerde Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel?
1: We kennen de gevoeligheden van dat dossier ook hier in België. Maar we zien ook dat er de komende jaren weer veel extra geld nodig is voor steun aan Oekraïne. Dus zonder taboes overal naar kijken.
0: Maar eerst praten de leiders vandaag nog over wat de EU kan doen tegen de hoge energieprijzen en ook over de eigen Europese meerjarenbegroting. Al zitten die onderhandelingen muurvast, zegt de Duitse bondskanselier Merz.
2: We staan voor schwierige verhandelingen. We brauchen Einstimmigkeit im Rat und von dieser Einstimmigkeit sind wir weit entfernt.
0: Verschillende landen hebben het nieuwe compromis dat op tafel ligt al naar de vuilbak verwezen.
3: Premier Bart De Wever wil de begrotingsonderhandelingen uit het slop trekken met wat hij een schuldenrem noemt. Die moet ervoor zorgen dat wanneer de regering er niet in slaagt om een groot akkoord te sluiten over de begroting tot 2029, er toch minstens een begroting is voor volgend jaar. En hoe gaat het dan precies, Sisse Michiels?
4: Wel, De Wever wil dus absoluut vermijden dat ons land in een politieke en financiële crisis terechtkomt en daarom moet er zeker een begroting zijn voor volgend jaar. Die wil hij dus invoeren, inderdaad, via wat hij een schuldenrem noemt. Je moet het een beetje zien als een vangnet. Als hij tegen het einde van het jaar geen akkoord vindt over die 10 miljard, de begroting dus tot 2029, dan wordt er enkel een begroting voor 2027 ingediend, waarbij de focus dan ligt op het bevriezen van bepaalde overheidsuitgaven. Die schuldenrem wil De Wever zo snel mogelijk klaar hebben, zodat die klaar staat om door het parlement te worden goedgekeurd als de zoektocht naar 10 miljard euro dus mislukt.
3: Ja, maar ook daarvoor heeft hij dus de goedkeuring van zijn coalitiepartners nodig.
4: Inderdaad, het is dus niet zo dat hij dit nu als drukkingsmiddel kan gebruiken dat enkel hij in de hand heeft. Hij moet er een akkoord over vinden binnen zijn coalitie en dat lijkt opnieuw niet eenvoudig te worden. Want ook over de maatregelen die De Wever voorstelt binnen die schuldenrem is meteen veel discussie. Volgens Vooruit gaat het veel te veel om het bevriezen van die overheidsuitgaven en dat zou bijvoorbeeld een indexsprong betekenen als het gaat over lonen van overheidspersoneel, maar ook pensioenen en uitkeringen. Wat de andere partijen vinden van het voorstel is voorlopig niet duidelijk.
3: Dankjewel, Sisse. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 van de 972 jobs schrappen op zijn site in Antwerpen. Covestro wil er verschillende productielijnen voor polycarbonaat en de bijbehorende grondstof stopzetten, omdat er wereldwijd een overcapaciteit is. Patrick Collier van de Christelijke Vakbond.
5: Er is een collectief ontslag aangekondigd, dus een serieuze impact naar productie, maar ook naar personeel en de gezinnen die daarmee verbonden zijn natuurlijk. De directie geeft als uitleg dat de groei in Europa te klein is en dat er vooral capaciteitsuitbreidingen in Azië zijn die invloed hebben, waardoor de types die wij maken niet meer winstgevend zijn.
3: In Jette is opnieuw sporenonderzoek aan de gang in de laan waar maandagavond een politieagent is doodgeschoten. Een onderzoeksteam is ter plaatse en doorzoekt met een metaaldetector riolen en de middenberm. Ze zijn ook binnengestapt in een woning. Politie en parket zeggen niks over het verloop van het onderzoek. Maandagnacht zijn 3 verdachten opgepakt. Zij zouden intussen voor de onderzoeksrechter gekomen zijn. Het is niet duidelijk of er nog iemand aangehouden is. In een moskee in Anderlecht vindt straks de begrafenisplechtigheid van de agent plaats. Wie opgelicht wordt en geld verliest door phishing, moet de dag nadien van de bank meteen het geld teruggestort krijgen. Dat zegt het Europees Hof van Justitie na een vraag over een Poolse rechtszaak. Een Poolse vrouw verloor 700 euro nadat ze persoonlijke bankgegevens had gegeven aan fraudeurs en moet nu dus door haar bank vergoed worden. Maar de uitspraak heeft ook gevolgen voor alle phishingzaken. Stefan van der Jeugd van het Europees Hof van Justitie.
6: Heel belangrijk in deze uitspraak is dat dus de bewijslast bij de bank wordt gelegd. Dus de klant krijgt in principe meteen het geld teruggestort en dan kan er eventueel een procedure volgen waarbij de bank dus moet bewijzen dat er sprake is van grove nalatigheid door de klant. Dus het is een Poolse zaak, maar de uitspraak van het Hof die gaat dus over Europese regels die consumenten beschermen en die gelden dus ook gewoon in België en in alle andere landen van de Europese Unie.
3: Er zijn nu ook in Vlaanderen voor het eerst 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus na een besmetting die ze in Vlaanderen hebben opgelopen. Dat meldt het departement Zorg. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen. Het zijn vooral personen die behoren tot een risicogroep voor een ernstig ziekteverloop, zegt woordvoerster Anneleen de Sadeleer.
7: Dat zijn ouderen of mensen met onderliggende aandoeningen. Intussen zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen bevestigd, waarvan dus helaas 2 met fatale afloop. We weten dat het virus de voorbije maanden lokaal circuleerde in Vlaanderen en dat ongeveer 1% van de besmette personen ernstig ziek kan worden.
3: In Nederland zijn de afgelopen weken al 10 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Het is vandaag dag tegen kanker. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen heeft Kom op tegen kanker een steunmuur gezet met daarop een groot geel lint, waarop voorbijgangers een boodschap kunnen schrijven voor iedereen die te maken krijgt met de ziekte. Onder meer op de Grote Markt in Mechelen. Daan de Scheemaker ging kijken.
8: Een metersbrede muur met veel plaats voor steunbetuigingen.
9: Met deze irisbloem wens ik u veel sterkte met deze licht vol hoop, dus geef niet op.
10: Voor mijn lieve opa, ik denk elke dag aan jou. Heel veel liefs, Mauro.
11: Ik zou willen dat ik iedereen kon genezen, dat mijn superkracht was, maar tot zolang hou ik jullie gewoon vast.
8: Iedereen heeft hier zowel zijn reden om iets op te schrijven.
9: Mijn vader is zelf gestorven aan kanker, dus dit is gewoon een steun, kleine steun.
12: Ik ben zelf kankerpatiënt, dus belangrijk denk ik dat we dat steunen, dat we daar aandacht voor hebben.
11: Ik denk net als iedereen dat ik heel veel mensen in mijn omgeving wel ken die kanker hebben gehad, die ook genezen zijn. Mijn vader is ook genezen van prostaatkanker enkele jaren terug.
8: Na vandaag verhuist de muur naar een nieuwe plaats, zegt Caroline Verscharen van Kom op tegen kanker.
13: Nadien proberen wij die panelen een plek te geven in de ziekenhuizen, zodat ze daar ook nog eens een hart onder de riem betekenen voor de mensen die in de afdelingen oncologie behandeld worden.
8: Tot 5 uur vanavond staan er ook steunmuren in Gent, Leuven, Brugge, Antwerpen en Tongeren-Borgloon.
3: Het weer vaak vrij zonnig, vooral in het noordwesten wat meer wolken. Het is zacht voor de tijd van het jaar tot 21 graden. Morgen neemt de bewolking toe en na de middag trekt de regenzone van de kust naar het oosten. Aan zee kan het dan ook krachtig waaien. En het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien en hooguit 15 graden. We begonnen met de Europese top in Brussel, die onder meer bekijkt hoe de Unie Oekraïne kan blijven steunen. Ook het Russisch geld bij Euroclear in Brussel komt weer ter sprake. Meer op vrtnieuws.be.

Deus!

0: Het is 1 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Europese leiders bespreken blijvende steun aan Oekraïne. Het chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen in Antwerpen. En ook in Vlaanderen zijn er nu 2 mensen overleden aan besmetting met het Westnijlvirus. Goedemiddag. De Europese Unie moet laten zien dat ze nog altijd de trouwste bondgenoot is van Oekraïne, nu de relatie met de VS steeds moeilijker loopt. Dat hebben verschillende Europese leiders gezegd bij de start van de Europese top in Brussel. De leiders zitten vandaag en morgen samen om te praten over de financiering voor Oekraïne, maar ook over de eigen Europese begroting. Een verslag van Heidi van Rompuy.
1: De Oekraïense president Zelensky schuift pas morgen aan hier op de top, maar toch beheerst hij nu al het gesprek. Oekraïne en de VS zijn in een ruzie verzeild geraakt over aanvallen op energieinfrastructuur en het delen van inlichtingen. En dus moeten wij nu pal achter Oekraïne staan, zegt de EU-buitenlandvertegenwoordiger Kallas.
2: We definitely have different approach to this war. We see that we have to pressure the aggressor, not the victim. Squeezing Ukraine is not the right approach.
1: Oekraïne dreigt volgend jaar ook zonder geld te vallen. Volgens de Nederlandse premier Jette moet de EU dan toch durven kijken naar de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear.
3: We kennen de gevoeligheden ook hier in België, maar we zien ook dat er de komende jaren weer veel extra geld nodig is. Dus zonder taboes overal naar kijken.
1: Maar eerst praten de leiders vandaag nog over hun eigen problemen, zoals de hoge energieprijzen en over de eigen Europese meerjarenbegroting. Maar die gesprekken lopen moeilijk, zegt de Duitse bondskanselier Merz.
4: We staan voor schwierige verhandelingen. We brauchen eenstemmigheid en van deze eenstemmigheid zijn we wijd entfernt.
1: De standpunten van de lidstaten liggen nog mijlenver uit elkaar.
0: Premier Bart De Wever wil de begrotingsonderhandelingen uit het slop trekken met wat hij een schuldenrem noemt. Die moet ervoor zorgen dat, als de regering er niet in slaagt om een groot akkoord te sluiten over de begroting tot 2029, er toch tenminste een begroting is voor volgend jaar. Sissy Michiels, hoe zit dat precies?
5: De Wever wil absoluut vermijden dat als er een politieke crisis ontstaat, dat dat ook een financiële crisis wordt voor ons land. Daarom moet er dus zeker een begroting zijn voor volgend jaar. En die wil hij invoeren via wat hij een schuldenrem noemt. Je moet het een beetje zien als een vangnet. Als er tegen het einde van het jaar geen akkoord is over die 10 miljard, dat is dus de begroting tot 2029, dan wordt er enkel een begroting voor volgend jaar ingediend.
0: Ja, en hoe zou dat er dan concreet kunnen uitzien?
5: Het zou gaan om maatregelen die het gat in de begroting volgend jaar verkleinen met 3 à 4 miljard euro. De Wever zet daarvoor in de eerste plaats een rem op de uitgaven van de overheid, door bepaalde van die uitgaven te bevriezen. Ook over die schuldenrem moet hij dus eerst wel een akkoord vinden binnen zijn coalitie, liefst zo snel mogelijk. Maar dat zal niet eenvoudig worden. Vooruit verzet zich omdat die bevriezing van overheidsuitgaven ervoor zou zorgen dat de lonen van overheidspersoneel, uitkeringen en pensioenen niet geïndexeerd zouden worden. Wat de andere partijen daarvan vinden, is voorlopig niet duidelijk.
0: Oké, Sisse, dankjewel. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 van de 972 jobs schrappen op zijn site in Antwerpen. Covestro wil er verschillende productielijnen voor polycarbonaat en de bijbehorende grondstof stopzetten. En dat wegens wereldwijde overcapaciteit. Patrick Collier van de Christelijke Vakbond.
6: Er is een collectief ontslag aangekondigd. Dus een serieuze impact naar productie, maar ook naar personeel en de gezinnen die daarmee verbonden zijn natuurlijk. De directie geeft als uitleg dat de groei in Europa te klein is en dat er vooral capaciteitsuitbreidingen in Azië zijn die invloed hebben, waardoor dat types die dat wij maken niet meer winstgevend zijn.
0: In Jette is opnieuw sporenonderzoek aan de gang in de Laan waar maandagavond een politieagent is doodgeschoten. Een onderzoeksteam is ter plaatse en doorzoekt met een metaaldetector riolen en de middenberm. Ze zijn ook binnengestapt in een woning. De politie en het parket willen niets zeggen over het verloop van het onderzoek. Maandagnacht zijn 3 verdachten opgepakt en die zouden intussen voor de onderzoeksrechter zijn verschenen. Het is nog niet duidelijk of er op dit ogenblik nog iemand aangehouden is. In een moskee in Anderlecht vindt straks de begrafenisplechtigheid van de agent plaats. Er zijn nu ook in ons land voor het eerst 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus na een besmetting die ze in Vlaanderen hebben opgelopen. Dat meldt het departement Zorg. Het Westnijlvirus wordt verspreid door muggen. Wie besmet raakt, merkt daar meestal niets van, maar soms krijg je koorts, hoofdpijn en spierpijn. De 2 overleden personen behoorden tot een risicogroep voor een ernstig ziekteverloop, zegt woordvoerder Anneleen de Sadeleer.
7: Dat zijn ouderen of mensen met onderliggende aandoeningen. Intussen zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen bevestigd, waarvan dus helaas 2 met fatale afloop. We weten dat het virus de voorbije maanden lokaal circuleerde in Vlaanderen en dat ongeveer 1% van de besmette personen ernstig ziek kan worden.
0: Ook in Nederland zijn er de afgelopen weken al 10 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Het is vandaag dag tegen kanker. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen heeft Kom op tegen kanker een steunmuur gezet met daarop een groot geel lint waarop voorbijgangers een boodschap kunnen schrijven voor iedereen die met de ziekte te maken krijgt. Onder meer op de Grote Markt in Mechelen. Daan de Scheemaker ging er kijken.
8: Een metersbrede muur met veel plaats voor steunbetuigingen.
9: Met deze irisbloem wens ik u veel sterkte met deze licht vol hoop, dus geef niet op.
10: Voor mijn lieve opa, ik denk elke dag aan jou. Heel veel liefs, Mauro.
11: Ik zou willen dat ik iedereen kon genezen, dat mijn superkracht was, maar tot zolang hou ik jullie gewoon vast.
8: Iedereen heeft hier zowel zijn reden om iets op te schrijven.
9: Mijn vader is zelf gestorven aan kanker, dus dit is gewoon een steun, kleine steun.
12: Ik ben zelf kankerpatiënt, dus belangrijk denk ik dat we dat steunen, dat we daar aandacht voor hebben.
11: Ik denk net als iedereen dat ik heel veel mensen in mijn omgeving wel ken die kanker hebben gehad, die ook genezen zijn. Mijn vader is ook genezen van prostaatkanker enkele jaren terug.
8: Na vandaag verhuist de muur naar een nieuwe plaats, zegt Caroline Verscharen van Kom op tegen kanker.
13: Nadien proberen wij die panelen een plek te geven in de ziekenhuizen, zodat ze daar ook nog eens een hart onder de riem betekenen voor de mensen die in de afdelingen oncologie behandeld worden.
8: Tot 5 uur vanavond staan er ook steunmuren in Gent, Leuven, Brugge, Antwerpen en Tongeren-Borgloon.
0: Lotte Kopecky heeft op het WK baanwielrennen in China zo net voor een eerste Belgische medaille gezorgd. Kopecky won goud op de afvalling. Dat is een wedstrijd waarbij om de 2 ronden de laatste renster afvalt. Kopecky controleerde de hele wedstrijd. Het is al haar 3e wereldtitel op dit nummer. Ze is ook regerend Europees kampioene op de afvalling. En taekwondoka Sarah Shari krijgt een nationale trofee voor sportverdiensten. Dat is een jaarlijkse prijs voor een Belgische sporter of sportploeg die uitblonk. Meer uitleg door Steffi Merlevede.
14: Sarah Shari geldt op haar 21ste als een van de absolute wereldtoppers in haar sport. In Parijs behaalde ze brons op de Olympische Spelen en ze schreef ook geschiedenis door als eerste Belgische vrouw ooit een wereldtitel in het taekwondo te behalen. Het voorbije jaar bevestigde ze haar status met een nieuwe wereld- en Europese titel in haar klasse. Ze is ook de nummer 1 van de wereld en combineert haar sport bovendien met studies geneeskunde. Een sporter kan de trofee maar 1 keer winnen. Het is dus een prestigieus onderscheiding die voor het 3e jaar op een rij naar een vrouw gaat. Shari volgt op de lijst Emma Meeseman en Lotte Kopecky op.
0: Het weer vrij zonnig met vooral in het noordwesten wat meer wolken en zacht ook tot 21 graden. Morgen neemt de bewolking toe en na de middag trekt de regenzone van de kust naar het oosten. Aan zee kan het dan ook krachtig waaien. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien en dan nog hooguit 15 graden. Vooraan in het nieuws zat de Europese top in Brussel die onder meer bekijkt hoe de Unie Oekraïne kan blijven steunen. Ook het Russisch geld bij Euroclear komt weer ter sprake. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn nu ook in ons land voor het eerst 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus na een besmetting die ze in Vlaanderen hadden opgelopen. Dat meldt het departement Zorg. Het Westnijlvirus wordt verspreid door muggen. Wie besmet raakt, merkt daar meestal niets van, maar soms krijg je toch koorts, hoofdpijn en spierpijn. De 2 overleden personen behoorden tot een risicogroep voor een ernstig ziekteverloop, zegt woordvoerder Anneleen de Sadeleer.
1: Dat zijn ouderen of mensen met onderliggende aandoeningen. Intussen zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen bevestigd, waarvan dus helaas 2 met fatale afloop. We weten dat het virus de voorbije maanden lokaal circuleerde in Vlaanderen en dat ongeveer 1% van de besmette personen ernstig ziek kan worden.
0: Ook in Nederland zijn de voorbije weken al 10 mensen overleden aan het Westnijlvirus. In een moskee in de Brusselse gemeente Anderlecht is de begrafenis aan de gang van de politieman die begin deze week werd doodgeschoten. Honderden mensen zijn aanwezig. Vele tientallen moeten het afscheid op straat volgen omdat ze niet meer binnen kunnen. Maandagavond werd de politieman gedood bij een interventie in Jette. Er zijn sindsdien 3 verdachten opgepakt, maar het is niet duidelijk of er op dit ogenblik iemand is aangehouden. Vanochtend was er opnieuw sporenonderzoek op de plaats van de schietpartij, maar het parket wil niets kwijt over de stand van het onderzoek. De Europese Unie moet laten zien dat ze nog altijd de trouwste bondgenoot is van Oekraïne, nu de relatie met de VS steeds moeilijker loopt. Dat hebben verschillende Europese leiders gezegd bij de start van de Europese top in Brussel. De leiders zitten vandaag en ook morgen samen om te praten over de financiering voor Oekraïne, maar het zal ook gaan over de eigen Europese begroting. Een verslag van Heidi van Rompuy.
2: De Oekraïnse president Zelensky komt eigenlijk pas morgen langs op de Europese top, maar toch beheerst hij hier nu al het gesprek. Oekraïne en de VS zijn in een discussie verzeild geraakt over aanvallen op energie-infrastructuur en het delen van inlichtingen, maar hier in Brussel krijgt hij wel nog veel steun. Zelensky heeft vanavond en morgen ook individuele gesprekken gepland met enkele Europese leiders. Wellicht om ook te praten over extra geld voor Oekraïne, bijvoorbeeld via die bevroren Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel. Maar eerst gaan de Europese leiders hier nog praten over hun eigen problemen, bijvoorbeeld de hoge energieprijzen en ook over de eigen Europese begroting. De onderhandelingen daarover lopen moeizaam. Een nieuw compromisvoorstel is door verschillende landen al van tafel geveegd.
0: Op het WK baanwielrennen in China heeft Lindsay de Vijlder zo net voor een 2e Belgische medaille gezorgd. Hij pakte brons in de Scratch, dat is een wedstrijd met een massastart over 15 kilometer. Eerder vandaag won Lotte Kopecky goud op de afvalling. En dat is een wedstrijd waarbij om de 2 ronden de laatste renster afvalt. Karel Bertelen met het verslag.
3: Op de keper beschouwd kwam Lotte Kopecky gedurende de hele koers geen moment in de problemen. De eerste afvallingen gebeurden ver achter haar rug. Ze liet zich ook niet uit haar lood slaan door de 2 valpartijen en reed soeverein naar de strijd voor de medailles tegen een Amerikaanse en een Japanse. Voor Kopecky waren die 2 duidelijke maatjes te klein en met veel overschot behaalde de leading lady van de piste al voor de 3e keer de wereldtitel op dit nummer. Het is al haar 7e gouden medaille op een WK op de baan. In al die jaren stond Lotte Kopecky iedere keer op het podium van het afvallingsnummer. Zo was dus 3 keer de beste en won ook 2 keer zilver.
0: Kopecky zelf is uiteraard erg tevreden met haar wereldtitel.
4: Ik denk best dat ik ook gewoon tactisch een goede race heb gereden. Niet te vaak met mijn neus in de wind. En, ook vooral die laatste 5 sprints heel goed aangepakt. En op het einde, als je aanzet voor die laatste sprint is het altijd... Ja, hopen dat die 2e zich recht zet natuurlijk. Wat nu het geval was. Heel blij met deze overwinning.
0: En taekwondo-atlete Sarah Shari krijgt dit jaar de nationale trofee voor sportverdiensten. Dat is een jaarlijkse prijs voor een Belgische sporter of sportploeg. Shari is 21 en ze is een van de absolute wereldtoppers in het taekwondo. Het afgelopen jaar won ze een nieuwe wereldtitel en ook de Europese titel in haar klasse. De trofee gaat trouwens voor de 3e keer op rij naar een vrouw. Shari volgt Emma Meeseman en Lotte Kopecky op. Vrij zonnig weer met vooral in het noordwesten wat meer wolken en zacht ook tot 21 graden. Morgen neemt de bewolking toe en na de middag trekt de regenzone van de kust naar het oosten. Aan zee kan het ook krachtig gaan waaien. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 3 uur VRT Nieuws met Lode Roels. In een moskee in de Brusselse gemeente Anderlecht is de begrafenisplechtigheid gehouden van de politieman die begin deze week werd doodgeschoten. Er waren honderden mensen en vele tientallen moesten het afscheid ook op straat volgen omdat ze niet meer binnen konden.
1: Voor het beschermen van de maatschappij, mensen zoals u en ik, heeft hij zijn leven gelaten, ja. Dat is heel hard binnengekomen en dat heeft mij vandaag gemotiveerd om ook hier vandaag aanwezig te zijn.
2: Ik ben venu pour lui dire au revoir et lui rendre un dernier hommage. Et je suis très triste de ce qui lui est arrivé. C'était une personne incroyable, un merveilleux policier et un ami très très cher.
0: Maandagavond werd de politieagent doodgeschoten bij een interventie in Jette. Er zijn sindsdien 3 verdachten opgepakt, maar het is onduidelijk of er op dit ogenblik nog iemand is aangehouden. Vanochtend was er opnieuw sporenonderzoek op de plaats van de schietpartij, maar het parket wil niets kwijt over de stand van het onderzoek. De begrotingstoestand van de Brusselse gemeente is vrij goed, maar er komen wel grote financiële uitdagingen op hen af. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Belfius over de financiële situatie van de gemeente van het Brussels gewest. Alle Brusselse gemeenten samen geven dit jaar ruim 3 miljard euro uit en hun begroting bereikt een precair evenwicht. Maar er zijn grote uitdagingen in de toekomst, zegt Anneleen Erouw van Belfius.
3: Je hebt hun uitgaven die ondervinden enorme druk. Hè, van, ja, je hebt de inflatie die toeneemt. Dat wil zeggen dat personeelskosten gaan stijgen, werkingskosten gaan stijgen. Je hebt de hervorming van de werkloosheidssteun. Die maakt dat er veel meer beroep wordt gedaan op het leefloon. Dat ook de rente die aan het stijgen is. Dat maakt, ook al is de schuld binnen de perken, dat het toch een druk geeft, een opwaartse beweging op uitgaven.
0: Gemeenten mogen hun begroting niet in het rood laten gaan, maar toch zijn er 4 gemeenten in Brussel die dat wel doen. Het gaat om Anderlecht, Molenbeek, Vorst en Schaarbeek. Wie opgelicht wordt en geld verliest door phishing, dat is online oplichting, moet de dag nadien van de bank meteen het geld teruggestort krijgen. Dat zegt het Europees Hof van Justitie na een vraag over een Poolse rechtszaak. Een Poolse vrouw verloor 700 euro nadat ze persoonlijke bankgegevens had gegeven aan fraudeurs en moet nu dus door de bank vergoed worden. Maar de uitspraak heeft ook gevolgen voor alle phishingzaken. Stefan van der Jeugd van het Europees Hof van Justitie.
4: Heel belangrijk in deze uitspraak is dat dus de bewijslast bij de bank wordt gelegd. Dus de klant krijgt in principe meteen het geld teruggestort en dan kan er eventueel een procedure volgen waarbij de bank dus moet bewijzen dat er sprake is van grove nalatigheid door de klant. Dus het is een Poolse zaak, maar de uitspraak van het Hof die gaat dus over Europese regels die consumenten beschermen en die gelden dus ook gewoon in België en in alle andere landen van de Europese Unie.
0: Voor de kust van Roemenië zijn na een brand op een tanker 8 matrozen vermist. Het schip kwam van Tunesië en was op weg naar een Roemeense haven. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt, maar eerder die nacht vlogen Russische drones boven Roemeense wateren. Eerder deze week werd ook al een olietanker op weg naar Roemenië getroffen door een drone. En voor de kust van buurland Bulgarije zijn al schepen getroffen ook. Op het WK baanwielrennen in China heeft Lindsay de Veilder ons land een 2e medaille bezorgd. Hij pakte brons in de scratch. Dat is een wedstrijd met een massastart over 15 kilometer. Eerder vandaag won Lotte Kopecky goud op de afvalling. Dat is een race waarbij om de 2 ronden de laatste renster afvalt. Het weer vrij zonnig met vooral in het noordwesten wat meer wolken en zacht tot 21 graden. Morgen neemt de bewolking toe en na de middag trekt er een regenzone van west naar oost. Aan zee kan het dan ook krachtig waaien. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit is tevreden met een arrest van het Europees Hof van Justitie. Dat zegt dat banken de slachtoffers van phishing of online oplichting al de dag nadien moeten vergoeden, ook als ze vermoeden dat de klant onvoorzichtig is geweest. Als banken dat geld later toch nog willen terugvorderen, dan moeten ze zelf bewijzen dat de klant een zware fout heeft gemaakt. Minister Beenders vindt het vonnis een belangrijk signaal.
1: Dat toont opnieuw dat slachtoffers veel meer rechten hebben dan dat in het verleden door banken werd gegeven. En ik vind het heel erg dat banken altijd gezegd hebben, het is uw fout, we betalen u niet terug. En daardoor tegen slachtoffers gezegd hebben, ga maar naar de rechtbank om het aan te vechten. Dus mensen die al hun geld kwijt zijn, moeten dan door banken, die vorig jaar toch 8 miljard winst hebben gemaakt, nog eens geld uitgeven om naar een rechtbank te gaan, om dan hun gelijk te krijgen. Ja, dat kan ik niet aanvaarden.
0: Vandaag start de vaccinatiecampagne tegen de griep. Het vaccin wordt aanbevolen voor iedereen vanaf 65 jaar. Ook voor zwangere vrouwen, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen en zorgverleners is het aangeraden. Je laten vaccineren kan bij de huisarts of de apotheker en het gebeurt best voor eind november. Momenteel is een kwart van de griepvaccins wel nog niet beschikbaar. En dat komt door een vertraging bij de levering. Maar het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten verwacht geen tekorten. Het griepvaccin wordt grotendeels terugbetaald. De begrotingstoestand van de Brusselse gemeente is vrij goed, maar er komen grote financiële uitdagingen op hen af. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Belfius over de financiële toestand van de gemeente van het Brussels gewest. Alle Brusselse gemeenten samen geven dit jaar ruim 3 miljard euro uit en hun begroting bereikt een precair evenwicht. Maar er zijn dus grote uitdagingen in de toekomst, zoals de verhoging van het aantal mensen dat een leefloon krijgt, zegt Anneleem Erouw van Belfius.
2: Je ziet mensen die uit de werkloosheid uitstromen en een groot deel daarvan gaat naar het OCMW om steun vragen. Dat is een leefloon, dat keert het OCMW uit, maar de gemeente draagt eigenlijk het tekort daarvan. En we zagen al de voorbije 10 jaar dat het aantal leefloners in Brussel sterk toenam, met de helft. Nu komt daar nog eens een aantal duizend leefloners bij.
0: Gemeenten mogen hun begroting niet in het rood laten gaan, toch zijn er 4 gemeenten in Brussel die dat wel doen. Anderlecht, Molenbeek, Vorst en Schaarbeek. Rond deze tijd ontvangt koning Filip de Oekraïense president Zelensky op het paleis. Zelensky is in Brussel omdat hij morgen aansluit bij de Europese top. Onder meer om te praten over hoeveel geld Oekraïne volgend jaar nodig heeft van de EU. Vanavond heeft Zelensky ook al enkele individuele gesprekken met verschillende Europese leiders. Onder wie ook onze premier Bart De Wever. In Rusland is de hoofdredacteur van het onafhankelijke mediaplatform Novaya Gazeta opgepakt na een huiszoeking in zijn woning. Novaya Gazeta is een van de weinige onafhankelijke nieuwsmedia in Rusland. Het was in het verleden al vaker het doelwit van de Russische autoriteiten omdat het onderzoek voert naar mensenrechten schendingen. 20 jaar geleden werd een van hun bekendste journalisten, Anna Politkovskaya, doodgeschoten in haar appartementsgebouw in Moskou. Zij schreef toen over mensenrechten schendingen in de Russische regio Tsjetsjenië. En op het WK baanwielrennen in China heeft ons land deze namiddag 2 medailles behaald. Lotte Kopecky won goud op de afvalling. Dat is een wedstrijd waarbij om de 2 ronden de laatste renster afvalt. En Lindsay de Vijlder pakte brons in de scratch. Dat is een wedstrijd met een massastart over 15 kilometer. En hij is tevreden, maar denkt dat er meer in zat.
3: Ik had eigenlijk gehoopt dat we dan een aanval konden opzetten met meerdere mannen, maar het waren altijd enkelingen. Dus daar wil ik dan ook niet direct zelf op reageren, omdat ik op die manier, ik wil zeker niet naar een massasprint gaan met al die rappe mannen. Dus ja, uiteindelijk heeft Bostock de Britten een enorme sterke effort gedaan en dat denk ik dat hij vandaag wel echt de benen had om wereldkampioen te worden.
0: Bewolkt op dit ogenblik en erg zacht. Ook morgen veel wolken en na het middag kan het regenen. Aan zee staat er morgen ook een krachtige wind. Temperaturen dan tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Er staat 148 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. De weg is er wel vrijgemaakt. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En een half uur op de A12 vanaf Stabroek. En op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Even lang op de binnenring tussen Grootbijgaarden en Tervuren.

0: is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. In Brussel hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de politieman die begin deze week werd doodgeschoten. Binnen de meerderheid is er oneenigheid over het nieuwe begrotingsvoorstel van premier De Wever. En slachtoffers van phishing moeten gestolen geld meteen kunnen terugkrijgen van hun bank. In een moskee in de Brusselse gemeente Anderlecht is de begrafenisplechtigheid gehouden voor Nordine El Talbi, de politieman die begin deze week werd doodgeschoten. Duizenden mensen hebben de dienst gevolgd. Een verslag van Maite Piese.
1: In de grote moskee Al-Amal in Anderlecht is plaats voor 2000 mensen, maar dat is niet genoeg voor de vele familieleden, vrienden, collega's en buurtbewoners die bij de religieuze plechtigheid willen zijn voor Nordine El Talbi.
2: Het is onze landgenoot, het is triestig.
3: C'était une personne incroyable, un merveilleux policier et un ami très très cher.
1: Een jeugdvriendin vertelt over hoe ze een dierbare vriend kwijt is en de maatschappij een fantastische politieman.
4: Het is een laffe daad. Het is ondraaglijk voor het beschermen van de maatschappij. Mensen zoals u en ik heeft hij zijn leven gelaten, ja.
1: Tot meters ver op de stoep bidden mensen om afscheid te nemen. Na afloop waren velen blij met de woorden van de imam. Hij bracht een boodschap van vrede. Morgen om 11:00 houdt de politie nog een officiële herdenkingsceremonie in het Brusselse Jubelpark.
0: De Partij Vooruit kan zich tegen het nieuwe voorstel van premier Bart De Wever om de begrotingsonderhandelingen uit het slop te halen. De Wever wil eerst werk maken van een begroting voor volgend jaar. Hij noemt dat zelf een schuldenrem. Die moet dan als vangnet dienen als het toch niet lukt om een groot akkoord over de begroting voor de komende 3 jaar te vinden. Een verslag vanuit het federaal parlement van Sisse Michiels.
5: Premier Bart De Wever die zit op de EU-top, dus is het zijn fractieleider Axel Ronsen die het nieuwe voorstel verdedigt.
6: Als we geen akkoord vinden binnen nu en een aantal weken, laat ons dan minstens een akkoord hebben over een knop die we kunnen induwen om de samenleving te beschermen tegen een rentetsunami.
5: Die noodknop bestaat uit zo'n 4 miljard euro aan besparingen voor volgend jaar. Maar Vooruit gaat niet akkoord, zegt vicepremier Frank van den Broeke.
7: Kijk, wij denken over een begroting die voor 1 jaar zou gelden, juist hetzelfde als voor een begroting voor 3 jaar. De inspanning moet rechtvaardig zijn. Je kan niet zeggen dat het allemaal moet opgehoest worden door mensen met uitkeringen en pensioenen.
5: De andere partijen die willen nog niet zeggen of ze akkoord zijn. Alleen minister van Begroting van CD&V, Vincent van Peteghem, verstaan dat hij nog steeds hoopt op een

0: Straks komen de leiders er nog op terug. En dan moeten ze nog beginnen aan dat andere zware dossier, de Europese meerjarenbegroting. En ook daar ligt alles ver uit elkaar, zegt de Litouwse premier.
1: I hope that we will find this consensus. It would be great to achieve the consensus until the end of the year, but it will be tough.
0: Nederland bijvoorbeeld is nog niet tevreden, zegt premier Jette.
2: De duidelijke boodschap is dat deze begrotingsvoorstellen nu echt niet goed zijn. We willen in Europa fors investeren in onze economie, in onze veiligheid, in grip op migratie. En daar is deze begroting geen antwoord op.
0: Een begrotingsakkoord is dus zeker nog niet voor vandaag.
3: De Oekraïense president Zelensky is ondertussen ook aangekomen in Brussel. Hij gaat morgen langs op die Europese top. Onder meer om te praten over hoeveel geld Oekraïne volgend jaar nodig heeft van de EU. Deze namiddag is Zelensky al ontvangen door koning Filip op het paleis. En vanavond heeft hij ook al enkele individuele ontmoetingen met verschillende Europese leiders. Onder wie ook onze premier Bart De Wever. Essentia, dat is de sectorfederatie van de chemie in ons land, roept Europa intussen op om de chemiesector beter te beschermen tegen oneerlijke concurrentie vanuit China. Ze reageert daarmee op de aangekondigde ontslagen bij chemiebedrijf Covestro in Antwerpen. 260 van de 970 jobs zouden daar verdwijnen als gevolg van een wereldwijde overcapaciteit. De energiekosten lopen hoog op en China dumpt bij ons door de staat gesubsidieerde producten. Dat zegt Barbara Vranneman van Essentia.
4: We zijn ervan overtuigd dat België nog steeds alle troeven in handen heeft om een sterke chemiesector te behouden, maar er moeten nu politieke acties genomen worden. Op Europees niveau is het absoluut nodig om de hoge energiekosten aan te pakken en de zware regeldruk. En daarnaast moet men ook de massale overcapaciteit die uit China komt en aan dumpingprijzen op onze markt terechtkomt aanpakken.
3: In de Verenigde Staten zal de executie van een veroordeelde militair door een vuurpeloton dan toch niet live worden uitgezonden. Dat zegt de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. De man had in 2009 13 militairen doodgeschoten op een Amerikaanse legerbasis. De minister van Defensie, Pete Hegseth, wilde de executie live laten uitzenden, maar dat leidde tot zware kritiek. En het zou wellicht ook op juridische problemen gestuit zijn. De executie op zich gaat wel door. Het is de eerste militaire executie in 45 jaar tijd in de VS. De laatste keer dat dat via een vuurpeloton gebeurde, dateert al van tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in Versailles in Frankrijk hebben wetenschappers van over de hele wereld vandaag beslist om de schrikkelseconde af te schaffen. Dat is een extra seconde die sinds 1972 om de zoveel tijd werd ingevoerd om de zeer precieze atoomklokken af te stemmen op de werkelijke duur van een dag op de aarde. Die is niet altijd exact 24 uur. Maar computersystemen, het internet en satellieten ondervinden soms problemen door die extra seconde. Daarom is nu beslist om de schrikkelseconde af te voeren en te wachten tot er over honderden jaren een uurverschil zit op de twee tijdsmetingen. Dat zegt sterrenkundige Katrien Kolenberg.
5: Dus het idee is niet om die tijdmeting voorgoed los te koppelen van de natuur, onze aardrotatie, maar wel om te vermijden dat we voor heel kleine verschillen voortdurend gaan ingrijpen, dus voor verschillen van 1 seconde, in een systeem waarop onze hele digitale wereld vertrouwt.
3: Het weer tot slot vannacht. Steeds meer wolken en minima tussen 9 en 15 graden. Morgen toenemende bewolking vanuit het westen. In de loop van de namiddag gaat het aan regen. Het blijft wel zacht met maxima tot 19 graden. Het weekend wordt frisser met kans op buien en nog hooguit 14 graden. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de politieman die maandag werd doodgeschoten tijdens een interventie in Jette. Dat was de opener van het nieuws. Morgen houdt de politie ook nog een officiële herdenkingsceremonie. Meer op vrtnieuws.be.
6: Er staat bijna 250 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Noord zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Naar Antwerpen hou je vast op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 1 kwartier. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 1/2 uur.

0: arrest van het Europees Hof van Justitie. Dat zegt dat banken de slachtoffers van phishing of online oplichting al de dag nadien moeten vergoeden, ook als ze vermoeden dat de klant onvoorzichtig is geweest. Als de banken dat geld later toch willen terugvorderen, dan moeten ze zelf kunnen bewijzen dat de klant een zware fout heeft gemaakt. Minister Beenders vindt het arrest een belangrijk signaal.
1: Dat toont opnieuw dat slachtoffers veel meer rechten hebben dan dat in het verleden door banken werd gegeven. En ik vind het heel erg dat banken altijd gezegd hebben, het is uw fout, we betalen u niet terug. En daardoor tegen slachtoffers gezegd hebben, ga maar naar de rechtbank om het aan te vechten. Dus mensen die al hun geld kwijt zijn, moeten dan door banken, die vorig jaar toch 8 miljard winst hebben gemaakt, nog eens geld uitgeven om naar een rechtbank te gaan, om dan hun gelijk te krijgen. Ja, dat kan ik niet aanvaarden.
0: Minister Beenders werkt naar eigen zeggen met de nieuwe wetsontwerpen ook aan een duidelijke definitie van wat toegestane en niet toegestane betalingen zijn. Het wordt morgen besproken op de ministerraad. Ook advocaat en specialist in phishing Geert Lensens vindt het arrest een goede zaak. Het zal de discussie tussen klanten en banken vermijden, zegt hij.
2: De bank kan dat niet weigeren. De bank kan geen discussie voeren over grove nalatigheid of over een onderzoek. De bank moet terugbetalen. En er is maar één uitzondering. Dat is het geval waar de klant zelf fraude pleegt en zegt, ja, ik ben slachtoffer van phishing. Dat is dus eigenlijk een theoretisch geval. Dus mijn besluit is dat de banken voortaan in 99,99% van de gevallen moeten terugbetalen zonder vorm van discussie.
0: De partij Vooruit kan zich tegen het nieuwe voorstel van premier Bart De Wever om het begrotingsonderhandelingen uit het slop te halen. De Wever wil eerst werk maken van een begroting voor volgend jaar. Hij noemt dat zelf een schuldenrem. Die moet dan als vangnet dienen als het toch niet lukt om een groot akkoord over de begroting voor de komende 3 jaar te vinden. Een verslag vanuit het federale parlement van Sissy Michiels.
3: Premier Bart De Wever die zit op de EU-top, dus is het zijn fractieleider Axel Ronsen die het nieuwe voorstel verdedigt.
4: Als we geen akkoord vinden binnen nu en een aantal weken, laat ons dan minstens een akkoord hebben over een knop die we kunnen induwen om de samenleving te beschermen tegen een rentetsunami.
3: Die noodknop bestaat uit zo'n 4 miljard euro aan besparingen voor volgend jaar. Maar Vooruit gaat niet akkoord, zegt vicepremier Frank van den Broeke.
5: Kijk, wij denken over een begroting die voor 1 jaar zou gelden juist hetzelfde als voor een begroting voor 3 jaar. De inspanning moet rechtvaardig zijn. Je kan niet zeggen dat het allemaal moet opgehoest worden door mensen met uitkeringen en pensioenen.
3: De andere partijen die willen nog niet zeggen of ze akkoord zijn. Aliek, minister van Begroting van CD&V, Vincent van Petegem, verstaan dat hij nog steeds hoopt op een veel groter akkoord.
6: En die verantwoordelijkheid is te groot om ze voor ons uit te schuiven en enkel naar morgen te kijken.
3: Later deze week zouden de vicepremiers opnieuw samenzitten over de begroting.
0: In een moskee in de Brusselse gemeente Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen de begrafenisplechtigheid bijgewoond van de politieman die begin deze week werd doodgeschoten. Familieleden, vrienden, collega's, maar ook buurtbewoners kwamen afscheid nemen.
7: Het is een laffe daad. Het is ondraaglijk. Dat is heel hard binnengekomen en dat heeft mij vandaag gemotiveerd om ook hier vandaag aanwezig te zijn.
8: Ik ben très triste de ce qui lui est arrivé. C'était une personne incroyable, un merveilleux policier et un ami très très cher.
7: Voor het beschermen van de maatschappij, mensen zoals u en ik, heeft hij zijn leven gelaten, ja.
0: Morgen is er nog een officiële herdenkingsplechtigheid voor de agent in het Jubelpark. De man werd maandagavond doodgeschoten bij een interventie in Jette. Er zijn sindsdien 3 verdachten opgepakt, maar het is op dit ogenblik onduidelijk of er iemand is aangehouden. Vanochtend was er opnieuw sporenonderzoek op de plaats van de schietpartij, maar het parket wil niets kwijt over het onderzoek. De landbouwers die in augustus hebben meegeholpen om de grote natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden, krijgen elk een vergoeding van €750. Dat heeft het provinciebestuur van Luik aangekondigd. Ze hielpen de brandweer door water aan te voeren en door brandgangen aan te leggen met hun machines. In totaal werkten 110 landbouwers vrijwillig mee. Het bedrag dat ze krijgen dient om hun onkosten te vergoeden. Op de Europese top in Brussel praten de Europese leiders over de hoge energieprijzen. Ze bekijken wat de Europese Unie nog kan doen om die beter onder controle te krijgen. Heidi van Rompuy, jij volgt het allemaal. Weten we al wat die discussie heeft opgeleverd?
9: Nee, we weten nog niet wat er in de eindtekst zal staan. Die is nog niet naar buiten gekomen. Maar we horen dat de discussie vooral draait om het veelbesproken ETS-systeem. Dat is een systeem dat vervuilers doet betalen voor de uitstoot die ze produceren. En sommige lidstaten willen nu de tweede fase van dat systeem, dat focust op gebouwen en transport, dat willen ze versoepelen of zelfs helemaal uitstellen tot 2030. Ze vinden namelijk dat ETS-systeem de energieprijzen nu al te

0: veel naar boven duwt. Maar sommige andere landen willen dat uitstel absoluut niet, omdat ze vrezen dat er zo alweer een klimaatmaatregel wordt afgezwakt. En nu is het dus afwachten tot welk compromis de Europese leiders gekomen zijn. Nu, het belooft hier sowieso ook nog wel een lange avond te worden, want ondertussen zijn de leiders ook al aan het volgende moeilijke onderwerp begonnen, namelijk de Europese meerjarenbegroting.
1: Heidi, dankjewel. De Oekraïense president Zelensky is intussen ook aangekomen in Brussel. Morgen gaat hij ook langs op de Europese top om er onder meer te praten over hoeveel geld Oekraïne volgend jaar nodig heeft van de Europese Unie. Zelensky is deze namiddag al ontvangen door koning Filip op het paleis. En vanavond heeft hij ook enkele individuele ontmoetingen met Europese leiders, onder wie ook onze premier Bart De Wever. In de Verenigde Staten zal de executie van een veroordeelde militair door een vuurpeloton dan toch niet live worden uitgezonden. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De man heeft in 2009 13 militairen doodgeschoten op een Amerikaanse legerbasis. De minister van Defensie, Pete Hegseth, wilde de executie live laten uitzenden, maar dat leidde tot zware kritiek en zou wellicht ook op juridische problemen gestuit zijn. De executie op zich gaat wel nog door. Het is de eerste militaire executie in 45 jaar tijd in de VS. De laatste keer dat dat via een vuurpeloton gebeurde, dateert al van tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in Versailles, in Frankrijk, hebben wetenschappers van over de hele wereld vandaag beslist om de schrikkelseconde af te schaffen. Dat is een extra seconde die sinds 1972 om de zoveel tijd werd ingevoerd om de zeer precieze atoomklokken af te stemmen op de werkelijke duur van een dag op de aarde. Die is namelijk niet altijd exact 24 uur. Maar computersystemen, het internet en satellieten ondervinden soms problemen door die extra seconde. Daarom is nu beslist om die schrikkelseconde af te voeren en te wachten tot er over honderden jaren een uurverschil zit op die twee tijdsmetingen. Dat zegt sterrenkundige Katrien Kolenberg.
2: Dat betekent natuurlijk niet dat onze klokken plots een uur anders gaan lopen, maar dat betekent wel dat we die kleine verschillen van maximaal 1 seconde niet meer voortdurend om de zoveel jaar moeten gaan corrigeren. Want elke keer dat we corrigeren, hebben we dus het risico op zaken die verkeerd gaan lopen.
1: Het weer vannacht, steeds meer wolken, minima tussen 9 en 15 graden. Morgen toenemende bewolking vanuit het westen. In de loop van de namiddag gaat het regenen. Blijft wel zacht met maxima tot 19 graden. Het weekend, dat wordt frisser met kans op buien en hooguit nog 14 graden. Vooraan in het nieuws staat het arrest van het Europees Hof van Justitie. Dat zegt dat banken de slachtoffers van phishing of online fraude al de dag nadien moeten vergoeden. Het is aan de bank om nadien te bewijzen dat de klant een zware fout heeft gemaakt. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders is tevreden met die uitspraak. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Gijs FM.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lode Roels. Op de Europese top in Brussel zitten de staats- en regeringsleiders samen over de hoge energieprijzen. Ze bekijken wat de Europese Unie nog kan doen om die beter onder controle te krijgen. Maar het is een moeilijke discussie, zegt Heidi van Rompuy van op de top.
1: De energieprijzen blijken nog maar eens voor discussie te zorgen tussen de Europese leiders en opnieuw draait het over het ETS-systeem. Dat is een systeem dat vervuilers doet betalen voor de uitstoot die ze produceren. Sommige lidstaten willen nu de tweede fase van dat systeem, dat focust op gebouwen en transport, versoepelen of zelfs helemaal uitstellen tot 2030. Ze vinden dat dat ETS-systeem de energieprijzen nu al te veel naar boven duwt. Maar sommige andere landen willen dat uitstel absoluut niet, omdat ze vrezen dat er zo alweer een klimaatmaatregel wordt afgezwakt. Het is nu afwachten welk compromis er uiteindelijk in de definitieve tekst zal staan bij afloop van deze top.
0: De Europese leiders praten vanavond ook nog over de meerjarenbegroting. Tijdens een grote controleactie op afleiding in het verkeer vorige week zijn ruim 2500 personen betrapt op het gebruik van de gsm tijdens het rijden. 940 autobestuurders moesten hun rijbewijs meteen afgeven. En voor het eerst werden ook fietsers en steppers gecontroleerd. Bij een eerdere controleactie begin dit jaar werden 2200 bestuurders betrapt op het gebruik van een gsm. Toen werden ruim 1000 rijbewijzen ingetrokken. Banken moeten de slachtoffers van phishing, online fraude, dus binnen één dag terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Zelfs als een bank denkt dat een klant onvoorzichtig was, dan moeten ze nog het bedrag eerst uitbetalen. Alleen als de bank later kan bewijzen dat de klant een zware fout heeft gemaakt, kan ze het geld terugvorderen. Maar banken zullen zoiets in de praktijk niet vaak aanvechten, zegt expert en advocaat Geert Lenses.
2: Ik zou zeggen, de bank die nu die omerta tussen de banken doorbreekt en die visieuze cirkel, en die de klanten uitbetaalt, die gaat scoren bij de klanten. Dat is een klantvriendelijke bank. Dus ik betwijfel in de praktijk of de banken massaal naar de rechter zullen trekken. Want als die rechters hen dan niet volgen, is dat natuurlijk ook niet goed voor de reputatie.
0: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders noemt het arrest een belangrijk signaal. Het wordt morgen ook besproken op de federale ministerraad. De vakbonden bij farmabedrijf GSK hebben beslist om de blokkades aan twee vestigingen in Waals-Brabant stop te zetten. De directie van GSK heeft gisteren herstructureringsplannen aangekondigd waarbij ruim 1200 banen kunnen verdwijnen. Als reactie installeerden de vakbonden stakingsposten voor de vestigingen in Rixensaar en Waver. Morgen is er overleg tussen de vakbonden en de directie. In Pakistan zijn nu al 34 kinderen en één leerkracht omgekomen nadat het dak van een school instortte. De eigenaar van de school is gearresteerd. Er is een onderzoek gestart. Het schoolgebouw stond in een arme wijk en was volgens de politie van slechte kwaliteit. Het zware dak rustte op een zwakke structuur, waardoor die het begaf. Op dat ogenblik waren zo'n 110 leerlingen aanwezig in 3 klassen. Zeker 50 mensen zijn ook gewond geraakt. En in de Europa League voetbal speelt Union op de tweede speeldag thuis tegen het Spaanse Real Sociedad. Na een kwartier spelen staat het nog 0-0. En AA Gent is eraan begonnen in de Conference League, ook thuis tegen het Deense Aarhus. In die match is ook nog niet gescoord. Vannacht steeds meer wolken, minima tussen 9 en 15 graden. Morgen toenemende bewolking vanuit het westen. De loop van de namiddag gaat het aan regenen. Het blijft wel zacht met temperaturen tot 19 graden. Het weekend, dat wordt merkelijk frisser met kans op buien en nog hooguit 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: 120 kilometer file op dit moment nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen komen er 20 minuten bij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke en ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring komt er een half uur bij tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. Naar Kortrijk nog 20 minuten op de E17 tussen Kruisem en Deerlijk. Daar is de weg intussen wel vrijgemaakt. Op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
4: Onze Are you ready? Gijs FM.

0: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. Buurtbewoners van de gevangenis in Mechelen zijn de overlast beu. Uit een reportage van VRT Nieuws Pano blijkt dat er tot 12 keer per maand pakketjes met drugs over de muren worden gegooid. Dat gebeurt vanuit een park, maar dat overgooien mislukt wel eens en die pakjes belanden dan bij de buren, zoals bij Sandra, die wil verhuizen.
1: Lawaai, brullen, roepen, maar vooral de drugsoverlast is al jaren bezig. Wij zitten eigenlijk tussen het binnenplein qua vliegroute dat ze het overgooien en dan vinden wij op een bepaald moment tennisballen waar dat iets in gestoken is. Wij zien verzwaarde pakketjes, gsm's in. Wij zien vooral heel veel drugs, al 20 jaar aangekaart en daar gebeurt niks.
0: Tijdens een grote controleactie op afleiding in het verkeer vorige week zijn ruim 2500 mensen betrapt op het gebruik van de gsm tijdens het rijden. Voor het eerst werden ook fietsers en steppers gecontroleerd. 940 autobestuurders moesten hun rijbewijs meteen inleveren. De vakbonden bij farmabedrijf GSK hebben beslist om de blokkades aan de twee vestigingen in Waals-Brabant stop te zetten. De directie van GSK heeft gisteren herstructureringsplannen aangekondigd waarbij ruim 1200 banen kunnen verdwijnen. Als reactie installeerden de vakbonden stakingsposten voor de vestigingen in Rixensart en Waver. Morgen is er overleg tussen de vakbonden en de directie. In de Boekentoren in Gent is vanavond een symbolische veiling gehouden van bekende erfgoedstukken, zoals een originele Pierkespop. De stukken werden niet echt verkocht. De veiling is een protest van de erfgoedsector tegen de besparingen van de Vlaamse overheid. In Gent moeten alle erfgoedorganisaties samen doen met 3,5 miljoen euro minder. Je hoort Margot de Koster van Archief- en Onderzoekscentrum AMSAP.
2: Het is een symbolische veiling die tot doel heeft om te protesteren tegen besparingen van minister van Cultuur, die heel veel snijdt in onze werkingsmiddelen. En eigenlijk het argument van, als de overheid niet voor erfgoed kan zorgen, die zorg niet wil dragen en ook de maatschappelijke waarde ervan miskent, dan moeten wij het maar in de uitverkoop zetten.
0: Bij Christie's in Londen is het schilderij compositie 3.

0: Die van Piet Mondriaan geveild voor net geen 30 miljoen euro. Het werk uit 1920 dateert van de tijd van de absolute doorbraak van Mondriaan. De Nederlander begon vanaf de jaren 20 te schilderen in een radicaal abstracte stijl en hij werd wereldberoemd met zijn zwarte lijnen en de primaire kleuren rood, geel en blauw. Compositie 3 was 25 jaar lang niet te zien voor het publiek. In Europa League voetbal speelt Union in Leuven tegen Real Sociedad uit Spanje. Geert Heremans in Leuven. De tweede helft is daar begonnen. Hoe doet Union het?
1: Wel, het staat 0-1 achter tegen Real Sociedad. En dat had helemaal niet gemoeten. Maar een enorme blunder van Camille van der Perre, de kapitein van Union, die slecht terugspeelde op doelman Koffi, zorgde ervoor dus dat Real Sociedad op voorsprong staat. Want invaller Turientes zat er goed tussen. En hij maakte de 0-1. Union had nogthans een goede eerste helft gespeeld met kansen. Zo ging een kopbal van Sila tegen de buitenkant van de paal. En het gaf zelf nauwelijks mogelijkheden weg. 0-1 dus voor Union. Of liever gezegd 0-1 Union achter. Het probeert er nu alles aan te doen om weer gelijk te maken. Er waren al kansen voor Mofokeng en voor Olaru. Maar het staat dus na een uur voetballen 0-1 achter.
0: Dank je, Geert. In de Conference League speelt AA Gent thuis tegen het Deense Aarhus. Daar staat het na zowat een uur 0-0. Vannacht steeds meer wolken en minima tussen 9 en 15 graden. Morgen wolken vanuit het westen. In de loop van de namiddag regen en zacht tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Een klein beetje verkeersinformatie. Zo net na 8 uur op de Antwerpse ring richting Nederland is er nog een half uur vertraging tussen Linkeroever en Deurne.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schaprechts. De Gezinsbond wil dat de overheid gezinnen met de laagste inkomens helpt met de stijgende energiekosten. Door onder meer het conflict in het Midden-Oosten zijn de prijzen van gas en elektriciteit sterk gestegen, waardoor sommige huishoudens in de problemen komen. Ivo Mechels van de Gezinsbond vertelt hoe de overheid kan helpen.
1: Het beste is dat de overheid zich richt op de laagste inkomens bij middel van het Sociale Verwarmingsfonds en ook door middel van een uitbreiding van het sociaal tarief. We onderstrepen dat het geen algemene ondersteuning is die wij vragen, want dat kost ten eerste heel veel geld en vooral ook omdat door zo'n algemene steunmaatregelen gaan gezinnen juist minder letten op hun verbruik.
0: Buurtbewoners van de gevangenis in Mechelen zijn de overlast beu. Uit een reportage van VRT Nieuws Pano blijkt dat er tot 12 keer per maand pakketjes met drugs over de muren worden gegooid. Dat gebeurt vanuit een park, maar het overgooien mislukt wel eens en die pakjes belanden dan soms bij de buren, zoals bij Sandra, die wil verhuizen.
2: Lawaai, brullen, roepen, maar vooral de drugsoverlast is al jaren bezig. Wij zitten eigenlijk tussen het binnenplein qua vliegroute dat ze het overgooien en dan vinden wij op een bepaald moment tennisballen waar dat iets in gestoken is. Wij zien verzwaarde pakketjes, gsm zien. Wij zien vooral heel veel drugs, al 20 jaar aangekaart en daar gebeurt niks.
0: De premier van Jemen, Al-Zindani, en andere leden van zijn regering zijn ongedeerd na de raketaanval op het paleis in de stad Aden. Dat meldt het ministerie van Informatie van Jemen. Twee leden van de veiligheidsdienst zijn omgekomen. De aanval zou het werk zijn van de Houthi-rebellen die de hoofdstad Sana'a in handen hebben en steun krijgen van Iran. De regering van Jemen, die internationaal erkend is, krijgt dan weer steun van Saudi-Arabië en regeert vanuit Aden in het zuiden van het land. Sport in de Europa League voetbal heeft Union 1-1 gelijk gespeeld thuis tegen Real Sociedad. Het verslag is van Geert Heremans.
3: Union heeft op de valreep nog een dik verdiend punt gepakt tegen de Spaanse bekerwinnaar. Vlak voor tijd duwde invaller Keita een vrije trap in doel en daarmee werd een blunder van Camille van der Perre weggewerkt. Die speelde kort na de rust slecht terug op doelman Koffi en Turrientes profiteerde 0-1. Union met 10 afwezigen speelde nogthans een goede energieke wedstrijd met kansen, maar de goal wou aanvankelijk niet vallen. In de allerlaatste seconde werd het nog bijna 1-2. Toen uitblinker Sila na een blunder van Koffi de bal nog net van de lijn kon halen. 1-1, Union begint met een 4-6.
0: Vannacht steeds meer wolken en temperaturen tot 15 graden. Morgen wolken vanuit het westen. In de loop van de namiddag regen en tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

This one's called Fairy Tale in New York.

0: Het is 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Bij Calais is een zwaar ongeval gebeurd aan de ingang van de spoorwegtunnel onder het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. De hulpdiensten melden een botsing tussen een bus en een ferrytrein. Er is sprake van 19 gewonden, van wie er 5 zwaar gewond zijn. Treinverkeer is onderbroken. Zometeen is er meer informatie op een persconferentie. Premier Bart De Wever heeft zo net in de marge van de Europese top een ontmoeting gehad met Volodymyr Zelensky. De Oekraïense president is in Brussel om extra financiële steun te vragen. Dat vertelt hij die van Rompuy vanop de Europese top in Brussel.
1: Zelensky sluit eigenlijk officieel pas morgen aan op de tweede dag van de Europese top, want dan staat de financiering voor Oekraïne op de agenda. Maar vanavond had hij dus al enkele individuele ontmoetingen met onder andere de Poolse premier Tusk, de Franse president Macron en dus ook onze premier De Wever. Vermoedelijk om te praten over de geblokkeerde Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel. Die worden opnieuw genoemd om Oekraïne volgend jaar mee te financieren. En De Wever hield dat vorig jaar nog tegen uit angst voor juridische claims. Vandaag hadden de Europese leiders trouwens ook al een overvolle agenda. Er is gepraat over de concurrentie met China, de nieuwe Europese begroting. En er was ook veel discussie over wat de EU moet doen tegen de hoge energieprijzen. Maar voorlopig is daar nog geen compromis over gevonden.
0: De Gezinsbond wil dat de overheid gezinnen met de laagste inkomens helpt met de stijgende energiekosten. Door onder meer het conflict in het Midden-Oosten zijn de prijzen van gas en elektriciteit sterk gestegen, waardoor sommige huishoudens in de problemen komen. Ivo Mechels van de Gezinsbond vertelt hoe de overheid kan helpen.
2: Het beste is dat de overheid zich richt op de laagste inkomens bij middel van het Sociale Verwarmingsfonds en ook door middel van een uitbreiding van het sociaal tarief. We onderstrepen dat het geen algemene ondersteuning is die wij vragen, want dat kost ten eerste heel veel geld en vooral ook omdat door zo'n algemene steunmaatregelen gaan gezinnen juist minder letten op hun verbruik.
0: Sport in de Europa League voetbal speelt Anderlecht in Kroatië bij Dynamo Zagreb. Bert Sterks, de eerste helft zit erop. Hoe staat het daar?
3: 0-0 na 1 helft voetballen en dat is vreemd, want er zijn echt wel goede kansen geweest in een onderhoudende eerste helft, zowel voor Dynamo Zagreb als voor Anderlecht. Het was opletten voor de man op de linkerflank bij Dynamo, Hutcha, want die was elke keer zijn tegenstander Barry voorbij. Stojkovic kreeg een kans, Hutcha zelf trapte over en helemaal op het einde van de eerste helft Almena ook over voor een leeg doel, maar Anderlecht zeker ook de kansen gehad op 0-1 met 2 keer Svetkovic, 1 keer wild naastgetrapt en vooral een keer van dichtbij tegen de lat. Linksachter Rejapchuk trapte ook een keer tegen de lat en De Greef kopte recht op doelman Kutarski van dichtbij. Dus Anderlecht had zeker ook kunnen scoren, meer dan 1 keer zelfs hier in Zagreb. Dus het moet op het vlak van kansen zeker niet meer beginnen, maar op het vlak van doelpunten wel nog in de tweede helft.
0: Dank je, Bert. Eerder op de avond werd het tussen Union en Real Sociedad uit Spanje 1-1. Trainer David Huber vindt dat deze prestatie het slechte gevoel uit de competitie wegveegt.
4: Dit was een van de punten die we ook aangehaald hebben. We wisten dat en ik zei het ook na de wedstrijd was het eigenlijk al heel duidelijk dat iedereen daar heel bewust van was en dat dit ook een andere wedstrijd is. We kijken altijd vooruit. We pakken de lessen uit het vorige en we kijken vooruit. En ik moet zeggen dat we de juiste lessen hebben getrokken en vandaag geantwoord hebben.
0: In de Conference League, de laagste Europese beker, neemt ze truit het op tegen FC Iberia, een ploeg uit Tbilisi in Georgië. Bij de rust stond het 1-0 voor de Limburgers. Eerder vanavond versloeg AA Gent de Deense Aarhus met 1-0. Timmy de Vlieger houdt er een goed gevoel aan over.
5: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we redelijk veel kansen hebben gecreëerd. Alleen was het jammer dat hij er net niet in wou. We hebben de paal geraakt. Ik denk echt wel een paar goede kansen gehad. Dus dan is het wel verlossend dat we dan op het einde toch nog kunnen scoren. Ik had zo'n beetje het gevoel dat hij er vandaag niet in zou willen gaan. Maar dan ben ik heel blij. Een heel goede cross van Thiago en Bigo is in de box. Is echt goed.
0: Het weer vannacht is het bewolkt en tot 15 graden. Morgen alsmaar meer wolken vanuit het westen met in de loop van de namiddag regen. Het blijft wel zacht tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Doorwerken is er hinder op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom. De Ruppeltunnel is dicht. Je moet omrijden via de brug, dat tot 6 uur morgen vroeg. En in Antwerpen is de Waaslandtunnel in beide richtingen gesloten tot 5 uur.

0: is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Bij Calais is een zwaar ongeval gebeurd bij de spoorwegtunnel onder het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Een busje is daar tegen een trein gereden. Uitleg door Frank Renaud.
1: Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanavond bij de ingang van de kanaaltunnel aan de Franse kant bij Calais. Een busje met vrachtwagenchauffeurs die naar Engeland wilden gaan kwam daar bij een perron in botsing met een vrachttrein. Er raakten 19 mensen gewond, van wie er 5 slecht aan toe zijn. Ze zijn opgenomen in verschillende ziekenhuizen in de omgeving van Calais. Niemand is in levensgevaar. De hele avond waren veel hulpverleners ter plekke bij de ingang van de tunnel. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk. Tot nu toe is onbekend waarom en hoe de bus precies op de trein botste. Het treinverkeer via de kanaaltunnel is volgens de autoriteiten niet verstoord.
0: Premier Bart De Wever heeft vanavond in de marge van de Europese top een ontmoeting gehad met Volodymyr Zelensky. De Oekraïense president is in Brussel om extra financiële steun te vragen. Dat vertelt Heidi van Rompuy van op de Europese top.
2: Zelensky sluit eigenlijk pas morgen officieel aan bij de Europese top, maar vanavond had hij al enkele individuele afspraken met onder andere de Franse president Macron, de Poolse president Tusk en dus ook onze premier De Wever. Zelensky bedankte nadien ons land op X voor de steun en hij zegt dat hij nog altijd rekent op de levering van de Belgische F-16's aan Oekraïne. Maar er is ongetwijfeld met De Wever ook gepraat over extra financiële steun, want volgend jaar dreigt Oekraïne in geldnood te komen. Sommige lidstaten leggen de bevroren Russische tegoeden bij het Brusselse Euroclear opnieuw op tafel als oplossing. De Europese leiders hebben hier trouwens al een hele drukke eerste dag gehad op de top. Zo is er al een hele moeilijke discussie geweest over wat de EU moet doen tegen de hoge energieprijzen. Maar daar is voorlopig absoluut nog geen compromis over gevonden.
0: Sport in de Europa League. Voetbal is Anderlecht in extremis met 1-0 gaan verliezen op het veld van Dynamo Zagreb in Kroatië. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Een penalty diep in de toegevoegde tijd stuurt Anderlecht met lege handen naar huis. Tot dan was het een aangename match met zeker in de eerste helft veel kansen voor beide ploegen. Vreemd genoeg bleef het dus tot 0-0 in tot in het slot. Svetkovic en Rjabchuk troffen de lat. De Greef kopte van dichtbij op doelman Kutarski. Bij Anderlecht had de jonge Barry het lastig met zijn tegenstrever Hadja, die voortdurend voor gevaar zorgde. Na de rust zweefde Kutarski, nog schoten van Winkler en Asgard uit zijn doel. En Anderlecht verdiende zeker een punt tot Rjabchuk vlak voor afluiten de bal nog met de hand broerde. Scherpschutter Beljo knalde de 11 meter binnen 1-0. Valse start dus voor Anderlecht in de Europa League met 2 nederlagen op een rij.
0: Eerder op de avond eindigde Unio tegen Real Sociedad op 1-1. Keita scoorde voor de Brusselaars. In de Conference League, de laagste Europese beker, heeft Sint-Truiden met 2-0 gewonnen tegen FC Iberia uit Tbilisi uit Georgië. Treffers van Wezemaal en Sebawi. AA Gent versloeg de Deense kampioen Aarhus met 1-0, een goal van Gorry. Het weer vannacht bewolkt en tot 15 graden. Morgen alsmaar meer wolken vanuit het westen met in de loop van de namiddag regen. Het blijft wel zacht tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Bij Calais is een zwaar ongeval gebeurd bij de spoorwegtunnel onder het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Een busje is daar tegen een stilstaande trein gereden. Uitleg door Frank Renaud.
1: Het ongeluk gebeurde rond 7:30 avonds bij de ingang van de kanaaltunnel aan de Franse kant bij Calais. Een busje met vrachtwagenchauffeurs die naar Engeland wilden gaan kwam daar in botsing met een vrachttrein. Dat gebeurde op het perron waar de trein stond. Er raakten 19 mensen gewond, onder wie de bestuurder van de minibus, en die zijn allemaal naar ziekenhuis overgebracht, zei Agathe Curie van de lokale prefectuur.
2: Sur ces 19 impliqués, 2 ont nécessité un transport d'urgence à Lille. Pour autant, leur pronostic vital n'est pas engagé.
1: 2 gewonden zijn er slecht aan toe, maar niemand is in levensgevaar. De gewonden in het busje zouden verschillende nationaliteiten hebben, maar details zijn niet bekend. Justitie is meteen een onderzoek gestart om erachter te komen hoe de minibus op het perron terechtkwam en daar tegen de trein kon botsen.
0: Premier De Wever heeft in de marge van de Europese top een ontmoeting gehad met de Oekraïense president Zelensky. Hij is in Brussel om extra steun te vragen, want volgend jaar dreigt Oekraïne in geldnood te komen. Dat vertelt Heidi van Rompuy van op de top.
3: Zelensky had al individuele ontmoetingen met verschillende Europese leiders hier in Brussel, onder wie dus ook onze premier De Wever. Zelensky zegt dat ze gepraat hebben over de levering van Belgische F-16's aan Oekraïne en over mogelijke extra leveringen van munitie. Op de tweede dag van deze top zal Zelensky ook alle Europese leiders toespreken om uit te leggen wat Oekraïne nodig heeft. En die zullen dan onderling discussiëren of en hoe de EU nog meer geld kan vrijmaken. Sommige lidstaten kijken daarvoor opnieuw naar de bevroren Russische tegoeden die bij Euroclear staan in Brussel. Onze premier Bart De Wever heeft dat vorig jaar nog tegengehouden, omdat hij vreest voor juridische claims. Een formeel voorstel om die tegoeden te gebruiken ligt hier nog niet op tafel, maar het belooft in elk geval opnieuw een interessante discussie te worden.
0: In Antwerpen hebben zowat 150 mensen geprotesteerd tegen de aanpak van zogenoemde claimers of overlastplegers. Door een nieuwe maatregel van het stadsbestuur kan de politie gekende overlastplegers preventief oppakken, dus nog voor ze iets strafbaars hebben gedaan. Deze betogers vinden dat drugsgebruik een probleem is, maar deze aanpak is dat ook.
4: Ik zei vierlijk toe, er moet iets gebeuren om dat gebruik hier. Valeria Kaart, koeien hier achter, ik heb er alle dagen last van. Maar op deze manier gaat dat niet lukken.
5: Dat zijn mensen die in nood zitten. Hè? Die gaan niet drugs gebruiken omdat dat leuk is. Hè? Die zitten met een verslaving.
6: De sociale context moet aangepakt worden, maar zo'n maatregel gaat daar absoluut tegenovergestelde doen.
0: In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem kunnen patiënten die er een langere tijd moeten verblijven bezoek krijgen van een huisdier. Daarvoor is een speciale ruimte ingericht. En dat helpt, zegt Marco Lauwers, die zijn honden 52 dagen moest missen.
7: Dat heeft mij heel veel pijn gedaan tijdens mijn opname. Maar het heeft me ook nog heel veel pijn gedaan na mijn opname. Ik kwam terug thuis en mijn honden herkenden mij bijna niet meer. Ik ondersteun dit project met hart en ziel, omdat het zo belangrijk is van dat contact met het huisdier te kunnen blijven houden. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook helend werkt. Door het huisdier te kunnen knuffelen en zo maken we endorfines vrij. En die zorgen ervoor dat we ons beter voelen.
0: Sport in de Europa League voetbal is Anderlecht in extremis met 1-0 gaan verliezen bij Dynamo Zagreb in Kroatië. Bert Sterks.
8: Een penalty diep in de toegevoegde tijd stuurt Anderlecht.

0: Legt met lege handen naar huis. Tot dan was het een aangename match met zeker in de eerste helft veel kansen voor beide ploegen. Vreemd genoeg bleven tot in het slot 0-0. Svetkovic en Rejabchuk troffen de lat. De Greef kopte van dichtbij op doelman Kotarski. Bij Anderlecht had de jonge Barry het lang lastig met zijn tegenstrever Hadja, die voortdurend voor gevaar zorgde. Na de rust zweefde Kotarski nog schoten van Winkler en Asgard uit zijn doel. En Anderlecht verdiende zeker een punt, tot Rejabchuk vlak voor affluiten de bal met de hand beroerde. Scherpschutter Beljo knalde de 11 meter binnen 1-0. Valse start dus voor Anderlecht in de Europa League met 2 nederlagen op een rij.
1: Eerder op de avond eindigde Unió tegen Real Sociedad op 1-1. In de Conference League, de laagste Europese beker, heeft Sint-Truiden met 2-0 gewonnen tegen FC Iberia uit Georgië. AA Gent versloeg de Deense kampioen Aarhus met 1-0. Het weer nog, vannacht is het bewolkt en tot 15 graden. Morgen alsmaar meer wolken vanuit het westen. In de loop van de namiddag regen. Het blijft wel zacht tot 19 graden. Zo donderdag 15 oktober. Zit erop. Een goede nacht. Here we go. Are you ready? Kleine Family.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Bernum is een man van 69 om het leven gekomen bij een ongeval met een bestelwagen. De man wou per fiets de weg oversteken, maar werd daarbij aangereden door iemand in een bestelbus. Hij werd enkele meters meegesleept en stierf ter plekke. In Nederland komt bijna 1/3 van alle aangevraagde stroom van datacenters. Dat meldt het programma Nieuwsuur. In datacenters staan zware computers en servers die digitale informatie opslaan, bijvoorbeeld van AI-bedrijven. Samen vragen ze een aansluitvermogen aan van 15 gigawatt. Dat is ongeveer wat alle Nederlandse huishoudens samen op dit moment maximaal kunnen verbruiken. En dat terwijl het Nederlandse stroomnet nu al overvol zit. Belangenorganisatie Netbeheer Nederland vraagt aan de overheid om harde keuzes te maken over het aantal toegelaten datacenters. In de Europa League voetbal is Anderlecht in extremis met 1-0 gaan verliezen op het veld van Dinamo Zagreb in Kroatië. Verdediger Rjabčuk kreeg de bal ongelukkig tegen zijn hand getrapt in de laatste minuut van de blessuretijd. Dion Beljo zette de strafschop om en Anderlecht bleef achter zonder punt. Onverdiend vond trainer Vitor Bruno, die zijn ploeg ook nog feliciteerde voor de inzet, de kansen en het geleverde spel.
1: At the end, I think the result is not fair at all. We created in the first half, I remember, 4 clear chances to score. We didn't. Second half also one from Winkler, a good shot from outside of Telu. But the team made a great effort. I'm very proud the way they fought all the time. They tried so hard.
0: Eerder op de avond eindigde Union Real Sociedad op 1-1 in de Conference League. De laagste Europese beker heeft Sint-Truiden met 2-0 gewonnen tegen FC Iberia uit Tbilisi in Georgië. Agent versloeg de Deense kampioen Aarhus met 1-0. Vandaag is het bewolkt. Temperaturen rond 15 graden. Straks begint de dag op de meeste plaatsen nog met mogelijk wat opklaringen. Maar we krijgen steeds meer bewolking vanuit het westen. En in de loop van de namiddag ook regen. Het blijft wel zacht met maximaal tot 19 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?